0: Die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

0: Sugar Bell.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, tot 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.

0: Dit is Bo.
1: Zomerhits voor jou.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bo.
15: Zon, zee, zomerse zaterdag.
16: What are you looking at?
17: Henk Westra en Dick Houtwater.

0: Ja, ze is in Nederland. Ze is in Nederland. Daar is een Madonna vanavond. Treedt ze op in Avos Live. Bij de Pride.
1: Oh ja, het is hier vanwege die Pride, hè?
2: De Zomerse Zaterdag.
0: Inderdaad, de Zomerse Zaterdag met andere stemmen. Want je bent gewend natuurlijk dat je hier Sjaak van den Berg hoort.
1: Ja, maar die heeft vandaag vrij, hè?
0: Die heeft vandaag vrij.
1: Ja, die is naar de Pride, denk ik.
0: Zou Sjaak naar de Pride gaan?
1: Ik denk dat hij op een boot staat.
0: Staat hij op de boot?
1: Die staat op de boot, zeg maar aan. Je staat te zwaaien met die vlag. Bouw! Ja, wereld, waarop de wereld?
0: Inderdaad, hij staat op de boot met een bouwvlag. Nou, Sjaak, veel plezier.
1: Ja.
0: De Zomerse Zaterdag, Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat hebben we allemaal vandaag te doen? Nou, een heleboel sowieso tussen 10 en 12 uur. Onder andere een aantal meldingen uit het verleden, heb ik begrepen, Dirk.
0: Inderdaad.
1: We gaan eerst naar 1834. Dat jaar, op die dag, op 1 augustus 1834... de Britse Empire gaf de slavernij dan officieel af... in het grootste deel van het Rijk via de Slavery Abolition Act...
0: Vandaag in 1914, Duitsland verklaarde de oorlog aan Rusland. Een belangrijke stap in het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
1: Op 1 augustus 1936, dan worden in Berlijn de Olympische Zomerspelen geopend... door niemand anders dan Adolf Hitler. Ja.
0: In 1944 vandaag, de opstand van Warschau begint tegen de Duitse bezetting.
1: 1 augustus 1981, de Amerikaanse muziekzender MTV gaat dan van start. Het eerste uitgezonden nummer, The Video Killed the Radio Star van The Buggles. Dat is het eerste uitgezonden nummer in ieder geval, ja.
0: En vandaag in 2007, de I-35W Mississippi River Bridge stort in tijdens de avondspits. Waarbij 13 mensen omkwamen.
1: Jongen, en dan niet zo kort geleden in 2018, Apple... wordt dan het eerste beursgenoteerde bedrijf... dat een marktwaarde van 1 biljoen Amerikaanse dollars bereikt. Zullen er nu wat meer zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Weken dat ik het niet op mijn rekening heb staan, in ieder geval.
0: Wat gaan we doen in dit uur, Henk?
1: Nou, we hebben een aantal onderwerpjes natuurlijk. We gaan praten met een aantal mensen. We hebben een nieuwsoverzichtje vanuit de krant gegrepen. En een lekkere muziek, ja, en weerberichtje. Nou, van alles en nog wat eigenlijk.
0: Inderdaad.
1: Een compleet programmaatje.
0: De Zomerse Zaterdag. Zal ik dan maar een lekker zomers briesje starten? Huh? Muziek van de Doobie Brothers met Michael McDonald. En dit is Learn to Let Go. Goedemorgen.

0: Het is zomer. Op je radio. Dit is
1: Bo. Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Zij is van mij. Ik zag Mart Hoogkamer nou van de week volgens mij op televisie. Had alleen een broekje aan. Helemaal onder de plakplaatjes. Ja. Niet normaal.
1: Ja, er is een vermogen aan verdiend aan die man inmiddels.
0: Nou, inderdaad.
1: En wat een inkt er is ingespoten. Dat hij nog leeft.
0: Zou dat allemaal goed zijn voor je
1: lichaam? Nee, dat denk ik van allemaal niet hoor. Ja, inderdaad, maar die mensen zijn er helemaal gek op, hè, die tattoos en dergelijke.
0: Het is 18 over 10, de zomerse zaterdag via de Bollestreek Omroep.
1: En we hebben contact met Ben van Leeuwen. Hij is zanger en gitarist bij de band Aisling. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg Henk dat goed? Aisling?
1: Aisling.
2: A-I-S en dan Ling.
0: Aisling, ja.
2: Dat is een Gaelic woord. En dat wordt altijd net even anders uitgesproken dan hoe jullie het schrijven.
1: Het is Iers. Jullie zijn een Ierse band.
2: Het is een Iers woord. Het is ook een meisjesnaam, maar het betekent ook zoiets als droom of visioen.
1: Okay.
2: Dat vonden wij wel een mooie naam, want met onze muziek, we maken Ierse muziek, hè?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Dan maken we even een ander soort muziek dan wat je net draaide van Mart Hoogkamer.
1: Ja. Maar jullie hebben waarschijnlijk de top 40 nog niet gehaald ermee, of wel?
2: Nee.
1: Maar wel publiek, maar soms, dat is ook belangrijk.
2: Soms doe ik wel een nummer wat in de top 40 staat.
1: Oh.
2: Dat is The Wild Rover van de Dubliners.
1: 15 jaar lang zijn jullie al een band. En jullie
2: trainen. Zelfs langer.
1: Nou ja, ik heb hier op mijn persberichtje staan 15 jaar, allemaal langer inderdaad dan. En met vijf personen zijn jullie inderdaad. Dus zang, gitarist, ik sta aan fluiten, noem het dan percussie. En jullie brengen dus inderdaad liedjes. En dat gaan jullie vanmiddag dan tussen 2 en 4 doen in het centrum van Sassheim, neem ik aan.
2: Van Sassheim, hè?
1: Ja. En gaan jullie dan optreden op een en dezelfde plek? Of gaan jullie lopend? Nee. Hoe gaat dat?
2: Nee, we gaan lopend. We spelen akoestisch. We hebben geen geluidsinstallatie meegenomen. Of nemen dat niet mee, want we gaan er nog natuurlijk naartoe.
1: Ja.
2: En we beginnen dan ergens in de buurt van de WOP.
1: Wat is de WOP? Wat is de WOP? Oh, een café, oké.
2: Dan gaan we op een paar plekken op de Hoofdstraat een setje spelen.
1: Ja, en dat zijn setjes, zijn dat iedere keer dezelfde setjes of iedere keer andere setjes met
2: nee,
1: muziek?
2: Nee, het zijn telkens andere setjes. Ja, misschien dat er wel een nummer bij zit wat een keer herhaald wordt. Als mensen erom vragen, bijvoorbeeld, gebeurt dat ook wel eens.
1: Want jullie hebben een breedte?
2: Dan spelen we een ander nummer. We spelen hetzelfde, maar meestal spelen we gewoon 3 verschillende sets.
1: Oké, want jullie hebben een breed repertoire, neem ik aan, dan ook in die 15 jaar opgebouwd.
2: Ja hoor.
1: Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik lees hier iets van. Het zijn liedjes over vrijheid, maar ook verdriet, dromen, noem het allemaal maar op.
2: Noem het maar op, inderdaad. Als je een Ierse muziek hebt, en Ierse muziek is muziek vanuit het hart van de Ieren. En dat gaat dan ook over de dingen wat hun bezighoudt. En heel vaak gaat het over oorlog, vechten tegen de Engelsen.
1: Yeah.
2: Maar het gaat natuurlijk ook over de liefde. Niet alleen de liefde voor elkaar, voor je medemens, maar ook de liefde voor het land. Want Ieren zijn echt gek op hun eigen land. Als je daar bent, het is ook een prachtig land. De Ieren zijn vol van datgene wat ze zien, waar ze mee bezig zijn.
1: Yeah.
2: En de muziek zit echt diep in hun. En als je in een pub komt daar zo, dan staat bijvoorbeeld iemand op, spontaan op, en die gaat staan zingen. En dan vraagt hij de volgende, zing ook wat. Zo gaat het. Muziek is een heel groot deel van hun leven. En wij zijn allemaal, alle 5, zeg maar, verslingerd aan de Ierse muziek.
1: Ja, dat is duidelijk. Maar ook aan Ierland zelf? Niet alleen aan de Ierse muziek, ben je ook gek van Ierland zelf ook? En hoe is dat gekomen? Ben je er ooit een keer op bezoek geweest? Dacht je van, nou, dit is fantastisch, dit ga ik naar Nederland brengen. Hoe is dat zo gegroeid?
2: Nou, in de 70 jaren had je bijvoorbeeld Planksy, dat is verschillende ook instrumenten, Ierse instrumenten, zoals de Alien Pipe, dat is zo die Ierse doedelzak, en mandoline en bouzoukis. En ik vond het gelijk toen al prachtige muziek.
1: Ja.
2: En later, in de 80 jaren, ben ik voor het eerst daar naartoe gegaan. En ik zit nog bij een andere band die ook Ierse muziek maakt, en daar zijn we ook al 25 jaar mee bezig.

0: En elke 2 jaar gaan we met die groep naar Ierland.
1: Okay.
0: Ergens huren we dan een cottage en nemen de instrumenten mee. En dan gaan we s'avonds in de kroeg spelen.
1: Nou, dat is hartstikke leuk. Maar ik, als ik jou zo hoor, dan praat ik niet hier met een 30-plusser, maar met een wat oudere persoon.
0: Ja, ik volgende maand word ik 80, dus dat valt wel erg mee.
1: 80?
0: Ja.
1: En nog steeds met de muziek bezig?
0: Deze maand trouwens, okay. In augustus.
1: Nou, daar kan je toch alleen maar van dromen en nog steeds met de muziek bezig?
0: Precies.
1: Ja. En je vindt het heerlijk om te doen?
0: Het is een passie en je raakt eraan verslingerd en je komt er nooit meer vanaf. Gelukkig.
1: Nou, vanmiddag zijn jullie te bewonderen dus in het centrum van Sassheim. Tussen 2 en 4 uur wandelen jullie daar door het centrum en brengen hier en daar jullie prachtige liedjes tegen horen. We wensen jullie sowieso heel veel succes vanmiddag toe. Maak er een mooie middag van.
0: Dankjewel Henk.
1: Okay.
0: En bedankt voor dit interview.
1: Graag gedaan.

0: dan zeggen wij erbij. Zo worden ze niet meer gemaakt.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
0: De Youth Corporation uit de jaren 70 en Rock the Boat.
2: Uit de krant gegrepen.
1: De politie heeft gistermorgen vroeg een hardrijder op de Herenweg in Lisse gepakt. Het voertuig reed 131 km per uur op de weg, terwijl je daar maar 60 mag rijden.
0: Okay.
1: Het rijbewijs van de bestuurder is direct afgepakt. Op sociale media schrijft het politieteam van Hillegom, Lisse en Teidingen dat ze dus vrijdagmorgen een snelheidscontrole hielden op die weg in het zuiden van Lisse. En na de snelheidsovertreding greep het team direct in. De verdere afhandeling van de zaak ligt overigens bij de officier van justitie. Binnen de bouwde kom wil de gemeenteraad van Lisse overigens dat de maximumsnelheid naar 30 kilometer, dat straks de norm gaat worden. En ook is er aandacht voor het aanpassen van verkeersonveilige wegen.
0: Oké, kijken we straks naar het weerbericht. Het zal weer een prachtige dag worden, horen we straks.
1: Nou, dat zien we sowieso
0: ja,
1: al.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, wat een mooie dag.
0: Tijd voor nieuwe muziek van Teddy Swims en Break Up in Reverse.

0: Populaire zanger deze Teddy Swims en Break Up and Reverse. Dus zijn nieuwe single. Volgend jaar maart staat hij 3 avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam op 16, 17 en 18 maart. Bo.
1: Vandaag wordt het weer een prachtige dag met veel zon. Een paar kleine stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind in het noordwestelijke richting. Temperaturen die wederom weer gaan oplopen van zo'n 22 tot 25 graden lokaal. Zondag, morgen wordt ook een mooie dag. Het wordt dan ietsje warmer, 27 graden. De wind wordt weer een beetje aflandig uit het noordoosten. En volgende week wordt het zelfs nog een beetje warmer. Ja, de zomer is ons heet hier voorbij.
2: Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag.
3: Henk Westra en Dick Oudwater.

0: zag hem van de week op televisie. Hij ging op vakantie met de hele familie. Zijn zoons gingen mee, zijn schoondochters en zelfs zijn ex ging mee.
1: Wie?
0: Ja, Dries en Olving.
1: Dat is de hele familie.
0: Ja, het is de hele familie. Ja, hij ging naar Italië.
1: Ik heb helemaal een grote familie. Maar dat gek uit worden.
0: Ja.
1: Wel leuk.
0: Absoluut.
1: Als je het allemaal goed met elkaar kan vinden.
0: Nee, tuurlijk. Ja.
1: Ja. En ze betalen jouw vakantie.
0: Ja.
1: Nee, hij zal wel betalen, denk ik. Ja, leuk hoor.
0: 7:30, goedemorgen. Het is de zomerse zaterdag.
2: Vandaag in de Bollenstreek.
1: Ja, al vele jaren.
3: De zomer.
1: Oh, sorry, Dirk. Al vele jaren worden er in de zomer diverse gezellige activiteiten georganiseerd in het centrum van Noordwijkerhout. Deze worden door inwoners en toeristen druk bezocht. De organisatie van al die activiteiten ligt onder andere in handen van ondernemers van BIS Noordwijkerhout Centrum en ook van andere initiatiefnemers. Ook dit jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten op de zomerkalender. Op zaterdag 1 augustus is er vandaag dus een entertainment gebeuren op straat met muzikale optredens op verschillende locaties in het centrum van het dorp. Van 12 tot 4 uur. Verschillende acts in het centrum. Ja.
0: Even kijken, het is vandaag ook een oefenwedstrijd. VVSB Noordwijkerhout speelt tegen SJC op het sportpark. De Boekhorst, op weg naar het nieuwe voetbalseizoen 2026-2027... speelt VVSB 1 op vandaag dus een oefenwedstrijd tegen SJC uit Noordwijk op sportpark De Boekhorst aan de Dr. Schaapmanlaan nummer 2.
3: Bo.
4: Ouwe meuk.
0: Nee, dat is niet goed. Ik moet even ander plaatje.
1: Gaat een ander plaatje opstarten?
0: Nee, dan
1: heb je wat anders opgezocht?
0: Had ik de goede weer klaarstaan. Maar even dan, kijken.
1: Ja, de computer die. Dat heb je met computers, hè? Ja. Ja, die bepalen zelf wat ze erin gooien, allemaal iedere keer. Maar goed, er gaat toch eens een klacht indienen over die computers?
0: Inderdaad, moet deze hebben.

0: Come on, baby.
1: Ze heet Ella Langley, een beetje country op de radio. Dat hoor je eigenlijk veel te weinig. Dit is haar nieuwe single, Ella Langley and Choosing Texas. Even kijken, we hebben wat berichtjes. Dan moet ik deze hebben.
2: Vandaag in de Bollenstreek.
3: Ja, vandaag wil ik.
4: In de zomer.
3: Of je komt shoppen, culinair genieten of voor de gezelligheid van een evenement in het mooie dorpshart van Lisse, maak je er altijd een compleet en geslaagd dagje uit van. Vandaag, zaterdag 1 augustus, is er de midzomermarkt in het dorpshart Lisse. Zin in een gezellige zomerdag voor sfeer, shop en terrasjes? Kom vandaag naar die midzomermarkt in dorpshart Lisse. Naast de lokale winkels vind je in de winkelstraten volop sfeervolle kraampjes met woon- en mode-accessoires, cadeaus, sieraden en heerlijke lekkernijen om gezellig langs te struinen. De zomerse muziek zorgt voor een gezellig, voor een fijne sfeer, terwijl je zelf kunt trakteren op een vrolijk vlechtje of een veertje in je haar. En wie je, voor je het weet, ga je zelfs naar huis met een uniek getekend portret van een straatkunstenaar. Vandaag van 10 tot 5. Gratis toegang. Tot ziens dan op de midzomermarkt in het dorpspark van Lisse.
2: De zomerse zaterdag.

0: Het is een zomerse zaterdag. Ja, ik zie je naar de radio kijken en ik zie je lachen. Ik zie je lachen. Ook met deze muziek van de dames Sister Slash en Lost in Music.
1: De krant gegrepen. De politie heeft donderdagavond twee mannen aangehouden in Hillegom na een achtervolging vanuit Katwijk. Het gaat om een 24-jarige man in Hillegom en een 20-jarige man in Leiden. Een voorbijganger had in Katwijk een auto opgemerkt waarbij de inzittenden een op een vuurwerp gelijkend voorwerp vasthielden. De gealarmeerde politie trof de auto vervolgens aan, maar de bestuurder reed door. Een achtervolging volgde en uiteindelijk kon de auto worden gestopt aan het Karel Doormanplein in Hillegom. Daar hebben de agenten de inzittenden uit het voertuig gepraat. De politie trof in de auto geen vuurwapen, maar een balletjespistool aan. Ook is in beslag genomen.
0: Mag ook niet, hè? Balletjespistool.
1: Mag het ook al niet?
0: Volgens mij niet.
1: Nou, ik denk dat ze in Amerika al een kogel hadden gekregen.
0: Ja, maar als het op een echt wapen lijkt, dan mag je dat niet in je bezit hebben.
1: Nee, okay. Maar ik denk dat ze in Amerika een kogel hadden gekregen.
0: Nou,
1: in Amerika gaat het heel hard allemaal gelijk. Ja, dan krijg je gelijk de kogel voor zulke dingetjes. Maar hier zijn ze keurig uit de auto gepraat.
0: Ga mij even ver terug in de tijd met een heel leuk duetje van Porter Wagoner met Dolly Parton.
2: Bo. Ouwe meuk.

Muziek uit 1967 door Porter Wagoner en Dolly Parton. Dat betekent dat wij opgaan naar reclame, nieuws en weer. En straks terug zijn we nog een uurtje zomerse zaterdag.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bo.
18: Zon, zee, zomerse zaterdag.
19: Ik ben

0: Yeah. Nou, Dancio en Macal Idea. Het lang vervlogen tijd. Lekker om dat nog eens terug te horen in de zomerse zaterdag. Goedemorgen.
1: Good morning.
2: De zomerse zaterdag.
0: Tweede uur van de zomerse zaterdag. Welkom. We zijn erbij tot 12 uur. Henk, wat gaan wij doen?
3: We praten straks met Willemien Wachter van Boekhandel Wachter. Die heeft altijd een heleboel te vertellen.
0: Ja, inderdaad. Die kan altijd lekker vertellen.
3: Die kan lekker vertellen. Ja. Je kan een plekje krijgen bij ons in de organisatie.
0: Ja. Ja.
3: En we praten straks ook met Mark van der Stelt over een Castlefest wat gevierd gaat worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ik ben er van de week langs gereden daar op de Castlefest. Wanneer was het? Dinsdag volgens mij.
3: En dat is toch in Lisse?
0: Hartstikke druk.
3: Dat is toch in Lisse?
0: Ja, in Lisse, ja.
3: Ja, bij de keukenhof daar.
0: Op het keukenhofterrein daar.
3: Ja, leuk hoor. Ja. En we hebben een aantal jarigen, hè?
0: Ja, we hebben een aantal jarigen.
3: Ja, sowieso Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Ja. Duitse voetballer. Hij wordt vandaag 42.
0: Gert-Jan Verbeek, Nederlands voetbaltrainer, voetbalanalist en voormalig voetballer. En Gert-Jan wordt vandaag 64.
3: Danny Blind is ook vandaag jarig. Nederlands trainer en voormalig voetballer. Hij wordt 65.
0: En Robert Cray wordt vandaag 73 jaar.
3: 73?
0: Ja, maakt bluesmuziek, gitarist en zanger. En dit was ongetwijfeld zijn grootste hit.

0: je naar buiten kijkt. Hè?
1: Wat een lekker weer.
0: Lekker.
1: Wat een zonnetje, wat een zomer. Onvergeeflijk.
0: Nee, ik moet deze weg.
2: Uit de krant gegrepen.
0: En dan deze, ja. We hebben nog een berichtje uit de krant.
1: Nou, we hebben heel veel berichtjes uit de krant, eigenlijk, Dick. Maar goed, dit is er eentje weer, inderdaad. De gemeente Teylingen voldoet niet aan de spreidingswet.
0: Oh?
1: Nee, Teylingen moest in 2025 en 2026 volgens die wet maar liefst 252 opplekken voor vluchtelingen regelen. En dat is niet gelukt, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Een beoogde locatie voor 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen bleek volgens het COA financieel niet haalbaar. Daarom stopt het college met de voorbereidingen. Voor 2027 en 2028 heeft Teylingen voorlopig een nieuwe opgave. Van opnieuw 227 opvangplekken, waaronder 14 voor minderjarigen. Als gemeenten onvoldoende meewerken, kan het Rijk ingrijpen.
0: Nou, ik denk wel dat meer gemeenten daar niet aan voldoen. Hè?
1: Inderdaad, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Ook, hè? Want ja. Veel protest ook allemaal tegen.
0: Ja. Ja, ja. Maar goed, we proberen contact te krijgen met Willemien.
1: Ja, maar
0: dat lukt nog niet erg, hè?
1: Ik denk dat er nog een stapel boeken ligt.
0: Zou het?
1: Dus wel, ja, ik denk het wel. Kom op een stretchertje, ik kan ook natuurlijk.
0: We gaan het nog een keertje proberen. Ja. Doen we misschien naar deze Don Henley en de Boys of Summer.

0: solo-hit van Don Henley. Die kennen we natuurlijk als drummer van de formatie The Eagles. En dat scoorde in de jaren 80 met deze zomerhit, The Boys of Summer.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
3: Kom kennis maken morgen. Morgen praat ik nog wel over zondag 2 augustus 2026... met de mensen, de vrijwilligers van het inloopnatuurontdekkingscentrum Koudenhoorn. Iedere eerste zondagmiddag van de maand heten ze je van harte welkom en geven ze je graag uitleg over al het moois in de expositieruimte en over de activiteiten. Hallo? Mijn stem valt weg nu. Op mijn koptelefoon. Ja, nu ben ik hem. Ben ik nog steeds?
0: Wat raar.
3: Hoor je mij nog steeds?
0: Ja, ik hoor jou.
3: Ik hoor mezelf niet meer. Nou goed. Gaan verder dan. Waar was ik gebleven? Sorry hoor. Op elke eerste zondagmiddag van de maand heet u van harte welkom en geven we je graag uitleg over al het moois in onze expositieruimte en over de activiteiten van het NOC. Kom je gezellig langs, de koffie staat klaar. Morgenmiddag dus, vanaf 2 tot 4. En waar moet je naartoe? Je moet zijn aan de achterzijde van het gebouw van Cozy op Koudenhoorn.
1: Zomerhit.

0: Het was de tune voor het wereldkampioenschap voetbal. Ik heb begrepen dat meneer Infantino zijn fantastische voorstel heeft teruggetrokken. Ja, hoorde ik net op het nieuws. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Hij heeft teruggetrokken. Dus ja. Nou ja, misschien. Ik denk dat hij zelf ook wel zo dadelijk de achteruitgang mag nemen.
0: Wie weet.
1: Minder populair geworden door al deze toestanden.
0: Ik denk dat hij een motie van wantrouwen krijgt.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Dai Dai, Shakira featuring Burma Boy.
1: Vandaag wordt het weer een prachtige dag met veel zon. Een paar kleine stapelwolkjes van zwakke tot matige wind. En dat uit noordwestelijke richting. Een temperatuur die wederom gaan oplopen naar zo'n 22 tot lokaal 25 graden. Morgen zondag wordt het ook een mooie dag. Het wordt dan zelfs ietsje warmer met 27 graden. De wind wordt weer een beetje aflandig uit het noordoosten. En volgende week wordt het zelfs nog een beetje warmer. Ja, de zomer is nog echt niet voorbij.
2: Het is zomer. Op je radio.
3: Dit is Bo. Ouwe munt.

0: plaatjes die je nooit vervelen, deze
1: nooit
0: bijvoorbeeld.
1: Nooit vervelen. Nee, hè? Nee. Onsterfelijke muziek. Blijft altijd lekker klinken.
0: The Beach Boys and God Only Knows.
2: Morgen in de Bollestreek.
3: Bo in de zomer.
4: Vanaf woensdag 29 juli tot en met zondag 13 september... exposeren Ineke Tesselaar en Sandra Katsburg. Wordt de tentoonstelling officieel geopend... en zijn de kunstenaars aanwezig om te vertellen over hun werk. Ineke Tesselaar schilderijen en werken op papier... en Sandra Katsburg, zij maakt beelden. De galerie aan de Dorpstraat 36 is te vinden op het pleintje bij de Pomp. Elke middag open, behalve op maandag en dinsdag. Ja.
3: Bo.
2: Zon, zee, zomerse zaterdag.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
6: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
5: Je ne sais plus comment te dire.
6: Rien que des mots.
5: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

0: De mooie stem van Alain Delon samen met Dalida en Parole, Parole.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Inwoners van Hillegom kunnen tot en met 30 augustus stemmen op nieuwe ontwerpen.

0: helpen voor de speelplekken aan de burgemeester Wellenstraat en de Kuiperlaan. De gemeente wil de speelplek opnieuw inrichten op basis van wensen en ideeën van inwoners. De ontwerpen zijn gemaakt met reacties die eerder al zijn verzameld. Het ontwerp met de meeste stemmen, dat wordt uitgevoerd. De uitslag wordt bekendgemaakt via de website en sociale media van de gemeente.
1: Henk Westra

0: Bijna 11:45 is het muziek van ABBA in de zomerse zaterdag. En Dancing Queen, we gaan het hebben over het Castlefest.
1: Ja, dat is al sinds donderdag bezig, Dirk. In Lisse.
0: Voor mij al langer. Jij zegt als donderdag?
1: Ja, sinds donderdag inderdaad. Oh, ja. En als het goed is, weet Mark van der Stelt er alles van. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zeg het toch goed, sinds donderdag zijn jullie daar eigenlijk met die festiviteiten bezig? Of zeg ik dat verkeerd?
2: Zeker. Donderdag zijn wij geopend om 10 uur. En dan eigenlijk voornamelijk voor onze campinggasten.
1: Ja.
2: En dan hebben we een klein stukje van het terrein in gebruik. En sinds gisteren het volle terrein in gebruik.
1: Ja. Al sinds 2005 hebben jullie ooit kunnen bedenken, want het vlog vorig jaar zie ik 55.000 bezoekers. Ooit kunnen bedenken toen in 2005 dat het zo'n groot gebeuren zou worden?
2: Nee. Dat hebben we nooit kunnen voorspellen.
1: Nee, want het is een. Ja, wat is eigenlijk het Castlefest?
2: Nou ja, het is een fantasy festival. En wij gebruiken eigenlijk alles wat binnen de fantasy scene bekend is. Dat is onderdeel van ons evenement. Van allerlei leuke activiteiten tot leven.

0: tot heel veel muziek.
1: En veel verklede mensen.
0: Ook.
1: Heel veel
0: leuke standjes. Ja, ja.
1: Maar ook heel veel verklede mensen toch altijd?
0: Zeker.
1: Ja, dat zie ik tenminste wat ik dan van zie altijd op via de sociale media en dergelijke. Ik denk, nou, hartstikke leuk. Maar goed, het is een heel groot evenement dus inderdaad geworden met heel veel muziek ook. Liefhebbers van volkhistorische cultuur, ze zijn er allemaal welkom. En die mensen komen ook allemaal. En is dat dan een gratis toegankelijk gebeuren of moet je dan een kaartje toch voor kopen?
0: Nee, dat is zeker kaartjes kopen.
1: Ja.
0: Want anders kunnen we dat natuurlijk... Kunnen we dat allemaal niet betalen?
1: Nee, want waar zijn jullie eigenlijk te vinden? Wat is het terrein? Waar is het terrein? Wat is het terrein?
0: Landgoed Keukenhof, naast de bloemtentoonstelling.
1: Oké, nou dat is prachtig, mooie inderdaad, een hele mooie omgeving.
2: Ja. Ja, en hoeveel mensen komen erop af? Want ik reed daar donderdag langs en ik zag me daar een partij auto's staan.
0: Dus de parkeerplaats staat helemaal vol.
1: Oké. Ja, hartstikke goed. Maar goed, die mensen die zijn er dus inderdaad. Die maken dat feest helemaal mee. Die maken dat tot en met morgen mee. Want vandaag hebben jullie nog een programma, maar morgen ook nog. Heel veel acts heb ik begrepen. Heel veel muziek en zo en dergelijke. Is er iets wat helemaal favoriet is bij de mensen?
0: Nou ja, vanavond hebben we dan de verbranding van de Wickerman.
1: De verbranding van wat?
0: De Wickerman. We hebben altijd, elk jaar hebben we een wiel gepakt. Die dan op zaterdagavond aangestoken wordt.
1: Huh?
0: En verder hebben we ook heel veel hele grote internationale bands.
1: Oké, en dat speelt allemaal vanavond en morgen ook nog allemaal?
0: Ja.
1: En dat loopt tot morgen door en dan zit het weer op voor dit jaar... en dan weer alvast aan de gang voor volgend jaar, denk ik. Want het is iedere keer wat nieuws. Hebben jullie ook, werken jullie met een thema ook, of dat niet?
0: Nee, niet per se. Nee.
1: Oké. Het is gewoon Cast of Fest en zo kan je het vinden... en zo kan je inderdaad van alle dingen genieten ook.
0: Helemaal klopt.
1: Nou, oké. Goeie dagen toegewenst nog daar. Zaterdag en zondag natuurlijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, groetjes.
0: Joe.
1: Hoi.
3: De zomerse zaterdag.

0: Hanna May heeft zei, ik vind dat zij altijd een hele mooie stem heeft. Een mes in mijn rug.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
3: Noorddijk aan Zee staat morgen, zondag 2 augustus, in het teken van levende beelden. Dan vindt namelijk in Noorddijk alweer de 12e editie van het Levende Beelden Festival plaats. Heeft u wel eens zo'n levend standbeeld gezien of geprobeerd er zelf één te zijn? Nou, moeilijk hoor, zo'n hele tijd stil. Ja, dat lijkt me heel moeilijk inderdaad om een hele tijd stil te blijven staan en je niet door je omgeving te laten afleiden. Op diverse locaties aan de kust treden er zo'n 32 levende beelden op. Op de Koningin Wilhelmina Boulevard en in de Hoofdstraat. En ze showen hun talenten, vermaken het publiek met hun prachtige acts. Ook zullen er diverse mobiele kunstenaars hun kunsten vertonen. En langs de route zullen er diverse straatmuzikanten hun muzikale kwaliteit ten gore brengen. De route is door bezoekers te lopen vanaf 1 uur 's middags tot 5 uur morgenmiddag. Toegang gratis en het belooft nogmaals een prachtig spektakel te worden.
2: Het is zomer. Op je raad.

0: Dan Hartman en Relight My Fire om bijna vijf voor. Dat betekent dat wij afscheid gaan nemen, alvast, Henk.
1: Ja, het zit erop, Dick. Ja. We hebben er twee uurtjes, we hebben er nou, volgedraaid in die twee uurtjes.
0: De zomerse zaterdag.
1: Ja, we zaten helemaal vol.
0: Oh, inderdaad.
1: Met allerlei items en onderwerpjes, nieuwsberichtjes en heel veel lekkere muziek sowieso.
0: Straks de Peremeer Show tussen 12 en 2.
1: De Peremeer Show?
0: Ja, de Peremeer Show. Okay. Dank voor het luisteren.
1: Oké.
0: Dag.
1: Tot de volgende keer.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

0: Don't You Want Me Baby van de Juman Leaky. Het eerste uur heb je hier meer zo. Goedemiddag.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Pier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling,
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok, want dan zie je het staan. Het is alweer 12 uur geweest en dat betekent wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Want we hebben een nieuwe Peer en Meer Show. En naast mij staat zij de enige echte Terry.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Terry, hoe is het?
3: Hi. Ja, goed.
0: Goed zelfs.
3: We hebben net even alles weer besproken. Vakanties.
0: Ja. Lekker.
3: Busabonnementen.
0: Heb je zelf nog een vakantietje achter de rug?
3: Vier daagjes. Ja, ik naar Drenthe.
0: Lekker. Dus, het is altijd lente in Drenthe, zeggen ze.
3: Altijd. Het was toen geen lente hoor. Het was net voor het mooie weer. Dus het was tussen de buien door hebben we heel veel leuke dingen gedaan.
0: Maar als ik mag kiezen tussen de zomer zoals je nu is met al die hitte of buien tussendoor, dan kies ik voor het laatste. Want
3: ik ook.
0: Ik vind deze zomer, ik vind hem echt veel te heet.
3: Ik kan er niet meer tegen.
0: Ik vind het echt helemaal verschrikkelijk. Ik vind het echt rot weer.
3: Ik wou dat ik het tegen kon, maar...
0: Ik moet even een aantekening pakken. Dus praat je even door, hè?
3: Ja. Ik ga vast even wat vertellen over... Wat had ik nou net? Een hele leuke... Dat is morgen te doen. Ik ga vast een item doen, Peet.
0: Ga je nu al een item doen?
3: Ja, eentje.
0: Ik wou vertellen dat het vandaag
3: een heleboel... Nee,
0: want we hebben hier weer een ghost in het mengpaneel. Nee, want het is vandaag namelijk een hele belangrijke dag. Het is vandaag namelijk de Wereldlongkankerdag.
3: Oeh.
0: En daar gaan we dus geen grappen over maken. Dat is 1 augustus, Wereldlongkankerdag. En op deze dag is er wereldwijd aandacht voor longkanker en de gevolgen van de ziekte. En natuurlijk ook voor de mensen die ermee te maken hebben.
3: Mm-hmm.
0: En ook wordt er vandaag stilgestaan bij het belang van preventie. Zoals bijvoorbeeld stoppen met roken. Longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. En daarom geven de gezondheidsorganisaties en zorgverleners op deze dag extra voorlichting en informatie. En dat is natuurlijk een mooi om in ieder geval...
3: Maar waar doen ze dat?
0: Om stil bij te staan. Eigenlijk wereldwijd is dat. Gewoon meer preventie, dus ook, jongens, stoppen met roken.
3: Precies.
0: Ik heb alleen wel zoiets, weet je, wel stoppen met roken. Ik vind het... Als het nou echt... Ze maken continu die sigaretten duurder, hè?
3: Mm-hmm.
0: Want dan gaan de mensen minder roken, hopen
3: ze
0: dan.
3: Maar ze blijven doorroken.
0: Ja, maar zeg nou gewoon, weet je wat? Die sigaretten, die zijn gewoon verdovende middelen. Die mag je niet meer kopen. Die gaan gewoon de schappen uit.
3: Ja, of als je zoveel jaar gerookt hebt en je krijgt het aan je longen, dan word je niet geholpen.
0: Nou, weet je, dat vind ik wel een stap te ver. Nee, maar ik bedoel, als je wil dat mensen niet meer gaan roken, moet je het niet duurder maken. Nee, moet je het gewoon verbieden.
3: Klopt.
0: Maar nu is het gewoon, we maken het duurder. Hè? Dus er komt lekker veel belasting komt er binnen.
3: En
0: maar
3: blijf
0: wel
3: het,
0: even lekker doorroken natuurlijk
3: kan
0: dan.
3: De
0: een
3: kan het betalen en de ander misschien minder. Maar ja, dan gaat het weer ten koste van het gezond eten.
0: Precies.
3: Maar als mijn broer luistert bij deze, Fredje... Niet meer roken. Ik heb het al 10 keer gezegd.
0: Hey, de playlist in het eerste uur, die is niet van mij. Die komt gewoon uit onze computer. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dat is hier onder andere deze Willing van Ilse de Lange. Nou goed, we gaan hem gewoon lekker draaien. Het is niet mijn keus, maar wel de keus van de computer.
3: Het is niet Peters muziek.
0: Tweede uur is weer helemaal gewoon vertrouwd en de goede muziek. Dit is even, je moet het er maar mee doen met z'n thuis. Want we zitten een beetje gebrekkig in de studio.
3: Oké. Okay.

0: Wedding van Ilse de Lange hier in de Pyrenees. Ja, het onderdak is natuurlijk niet echt geopend op dit moment, maar
1: nee.
0: Je weet al wel weet je wat er gaat gebeuren in de toekomst.
1: Ja, een beetje in de toekomst gekeken, hè, met mijn glazen bol.
0: Oh, je hebt een glazen bol meegenomen?
1: Ja, joh.
0: Oh, is dat het?
1: En ze hebben nu een zomerstop.
0: Ja.
1: Tot en met augustus. Ja. Wist je niet, hè?
0: Ja, wist ik wel.
1: Oh, wist je wel.
0: Ja, wist ik wel. Ja, zeker wel.
1: Maar het nieuwe film- en theaterseizoen, dat start dan wel in september weer. En de eerste filmvoorstelling beginnen vanaf 10 september. En het live programma trapt af op 12 september.
0: Ja.
1: Maar de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen, dat is wel al geopend.
0: Oh.
1: En dat is via de website natuurlijk van Theater Het Onderdak. Die evenementen moeten natuurlijk ook bevestigd worden, want er staan er heel veel op stapel. En sommige moeten nog bevestigd worden. Maar deze zijn evenementen die gaan zeker door. En dat is donderdag 10 september. Dan hebben we het nieuwe filmseizoen gaat dan beginnen. En dat begint met Hamnet.
0: Wie?
1: Hamnet.
0: Hamnet?
1: Zal ik even snel kijken? Hamnet. Nee.
0: Hamnet.
1: Ja, dat zo heet de film.
0: Ja, en een plakje ham.
1: Niet Hamlet, hè?
0: Nee, geen Hamlet. Nee, Hamnet. Hamnet, ja, precies.
1: Hamlet.
0: Nee, dan
1: Hamlet.
0: Heb je een broodje ham en dan denk je, het is net aan ham dan, weet je wel.
1: Goed.
0: Je hebt wel van die plastic ham dat je denkt van, gadverdamme, wat is dat?
1: Oh, dat is smerig.
0: Ja, dat is heel smerig.
1: Ja. En daarom koop ik heel vaak geen ham. En vooral als je
0: geen ham, Hamnet.
1: Nee, net geen ham gekocht. Nee, maar als je ham koopt, dan kijk ik inderdaad of het niet van die vieze, dikke plastic plakken zijn.
0: Nee, die zijn ook vaak zijn die vierkant of zo.
1: Ja.
0: Vierkante ham. Ja, dat kan.
1: Weet je wat ik wel eens neem? Van die flinterdunne.
0: Ja, die zijn lekker.
1: Die zijn lekker.
0: Ja, die zijn lekker. Ja. Ja, die hele flinterdunne. Maar die echt die ham net, weet je wat ik denk?
1: Och,
0: net
1: geen ham. Nee, net geen ham.
0: Dat is echt groen.
1: En vooral als het pak open is, de tweede dag, joh, dan ga je helemaal door de grond.
0: Ja, dat is smerig.
1: Misschien met een ei bakken, dat kan nog.
0: Ja, maar dan moet je even lekker doorpakken.
1: Ja, precies.
0: Goed, hè?
1: En dan
0: op.
1: Hebben we vrijdag de 25e.
0: Ja.
1: Dan hebben we weer een optreden in muziek. En dat is wel grappig, want die is van vroeger. Velofsky, ken je die?
0: Ja, die ken ik wel. Velofsky, ja.
1: En, maar ze heeft wel een wat mensjes om zich heen. En die heette de Regas.
0: Wie?
1: Regas.
0: De Regas?
1: R-E-G-A-H-S.
0: Oh, de
1: dus
0: Regas.
1: Dus Velofsky. Ja. En de Regas. En je hebt ook nog wel wat alternatieven om dit nu te doen, maar dat behandelen we straks wel.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja?
0: Hey, maar de kaartverkoop is al begonnen daarvoor dan?
1: Klopt.
0: Ja,
1: ja, daar kan je wel kaarten voor.
0: Komt via de website?
1: Ja, via de website.
0: Hartstikke mooi dan. Gaan we dat zeker doen. Gaan we dat zeker doen. Ik heb hier zo'n plaatje gevonden. Ik denk, ja, wat is dat voor plaatje? Oh, Total Touch natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Je weet wel, touch me here and touch me there. Touch me overal. Goed, het is niet mijn keuze, maar wel de keuze van de computer. De eerste uur is alleen maar computermuziek.
1: Ja.

0: Total Tuts en Tuts Me Here en Tuts Me There en Tuts Me Overal. Ter, zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne Rutger Bollestreek, behalve alleen in het theater Omdracht?
1: Ja, we gaan even van start met de leuke dingen.
0: Ja.
1: Voorlezen in de bibliotheek. Het is nu natuurlijk vakantie, dus ouders willen met kinderen wat meer doen als dat ze normaal doen. Mm-hmm. Dit is op woensdag 5 augustus, aanstaande woensdag in Sassheim van 14:30 to 3. Nou, dat houden die kinderen nog wel een beetje vol. Dan is er in bibliotheek Sassheim aan de Kerklaan een muzikale voorleessessie voor kinderen tot 7 jaar. En dat is van het boek Ik heet Nefertiti.
0: Ik heet je Nefertiti?
1: Nee, niet je never, Peter. Nefertiti. Ik heet Nefertiti.
0: En nee, Nefertiti. Wordt... Oh, ja, Nefertiti. Ja.
1: Zo heet dat. Kijk, ik ken die titels niet meer zo goed van die kinderboeken, maar dat zal wel weer...
0: Maar is het dan geënt op die Egyptische koningin van lang geleden? Of farao koningin?
1: Dat zou ik niet weten.
0: Dat was Nefertiti, was dat. Maar goed, het zou wel.
1: Oké. Nou, dat wordt voorgelezen met muzikale begeleiding. Door echte muzikanten, dus er gaat geen cd'tje op.
0: Oh.
1: En alle instrumenten uit het verhaal, die komen daarin voorbij. Dus het is een verhaal met muziek. En na afloop wordt er samen geknutseld. Nou, dit is maandelijks en het is geheel...
0: Ja.
1: Gratis.
0: Helemaal gratis. Nou, zeg, leuk, de oude hè? Van is het gratis. Zeker, zeg. Nou, heb je er nog eentje, Ter?
1: Dit is in... Wat zegt u?
0: Nee, zeg, wij staan vooraan dat het gratis is.
1: Ja, zeker. Daar staan wij, daar zijn we erover dat het
0: dat open gaat allemaal, ja.
1: Ja, precies. Nou, we hebben nog wat creatiefs in de zomervakantie. Dat is in Noordwijk.
0: Ja.
1: En dat een streekmuseum Veldzicht...
0: Ja.
1: Daar organiseert de zomervakantie knutsel mensen. Die gaan daar knutselactiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar organiseren. Kom op. Dat is op dezelfde dag als met het voorlezen.
0: Ja.
1: Maar deze kinderen zijn dan ietsje ouder. Hè? Dat is woensdag 5 augustus. En dan gaan ze van klei en bloemen gaan ze een schilderij maken.
0: Oh.
1: En op woensdag 19 augustus... wordt er een bloemenvaas beschilderd. Weet je dat je dat wel eens op exposities ziet? Van die beschilderde bloemenvazen?
0: Ja, dat heb ik wel
1: eens
0: gezien.
1: Helemaal hot, hè?
0: Ja, dat heb ik wel gezien. Maar ik denk, ja, dat is ook zonde van die vaas eigenlijk soms.
1: Ja, soms wel.
0: Soms denk ik dat wel eens, ja.
1: Maar het is voor kinderen wel heel leuk om te doen.
0: Ja,
1: en dan kan mama lekker de vaas op tafel zetten... en daar de bloemetjes in doen die ze van papa krijgt.
0: En dan dat tafelkleed, hè?
1: Of een andere mama. Wat zeg je?
0: Dan dat tafelkleed, als die bloemen erin staan... en het is een beetje vochtig geworden... die verf gaat oplossen vaak.
1: Nee joh, komt hij weer aan.
0: Nee, je gaat de hele tafelkleed aan de galamise.
1: Oh, dat
0: maar
1: zie
0: mee,
1: je helemaal voor je.
0: Ik zie het helemaal voor me,
1: ja. Oké dan.
0: Ja. De stemming in huis ook.
1: De stemming in huis.
0: Daarna wel, ja.
1: Nou, alles wordt gedaan tussen 2:30 en 4:30.
0: Ja.
1: Het kost wel €4 per activiteit, maar dat is natuurlijk peanuts.
0: Is het inclusief vaas?
1: Ja, dat kan ik hier niet in terugvinden.
0: Nee,
1: maar dan kan je eventjes googlen, hè, op de bibliotheek. Aanmelden moet je wel. Dat kan via noordwijkactief.nl.
0: Nou, mooi zeg. Superleuk allemaal. Lekker knutselen dan. En een mooie vaas inderdaad te schilderen.
1: Ja.
0: In de afloop. Oh, ik ben zo
1: benieuwd. Wat zou jij erop doen?
0: Wat ik wat zou doen? Ik zou er... voor mama zou ik erop zetten dan.
1: Oh ja,
0: voor de allerliefste mama van de hele wereld.
1: Oh, ja.
0: Die heb ik niet meer, helaas. Maar goed, dit is Paco. Lekker Spaanstalige muziek.

0: Amor de mis amores, hier in de Peer en Meer Show. Je was zo lekker bezig. Heb je nog meer van die leuke dingen?
1: Oh. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Deze doen we later. We gaan, dit is ook weer voor kinderen. Ja, het is nu natuurlijk best wel veel
0: vakantietijd, hè? Ja,
1: kinderen.
0: Zeker. Ja.
1: Dat is striptekenen voor kinderen. En dat gebeurt in Noordwijk, / Noordwijkerhout. Dus ze hebben 2 vestigingen. En daar organiseert Bibliotheek Bollestreek een workshop striptekenen voor kinderen van 8 tot en met 12. En wat gaat daar allemaal gebeuren? Dan heb je Rames Jamar.
0: Wie?
1: Rames Jamar. Dat is een strip-expert. En die gaat de deelnemers stap voor stap hun eigen stripverhaal laten maken. Dus of het nou Mango is of Manga bedoel ik. Mango. Manga, weet je wat Manga is?
0: Manga.
1: Ja, dat weet je wel.
0: Ja, dat is een Japanse vechtsport. Ja, precies. Hè? Manga.
1: Nee, niet vechtsport.
0: Niet?
1: Nee, Manga is wel Japans, maar dan, dat zijn van die getekende met die hele grote ogen.
0: Oh, ja, een beetje een mislukte Walt Disney film eigenlijk, denk ik altijd. Beetje overdreven raar, ja.
1: Het is wel overdreven, maar het is op zich wel mooi gemaakt. Je hebt zelfs Japanse meisjes, die willen daar, dat heeft ook een naam, dan kleed je je helemaal als zo'n manga-type.
0: Oh, en ook met van die grote ogen dan?
1: Ja, dat... Ja, ze hebben de kledingstijl helemaal in de make-up, in de verisage.
0: Maar goed, daar staat het ook Japanners voor natuurlijk, hè? Een beetje in de... Nou goed.
1: Ja, op zich is het heel mooi, maar... Ja. Je hebt ook comics natuurlijk, of graffiti. Nou, en de kinderen kunnen dan kijken hoe leuk en eenvoudig striptekenen eigenlijk is.
0: Ja.
1: Dan heb je... Het is praktisch wel opgebouwd, zodat deelnemers kunnen gelijk wat doen.
0: Oh.
1: En aan het einde hebben ze een echt stripverhaal in handen van zichzelf, hè. En dat is op... De eerste is al geweest, maar 5 augustus, aanstaande woensdag, is zo'n workshop. Ik ben lekker bezig, ik heb mijn bril niet bij. Sorry mensen. Van, dat is in Noordwijkerhout. En dat is van 11 tot 1.
0: Ja.
1: De deelname is echt weinig, €3.
0: Ja.
1: En aanmelden kan ook, het is wel verplicht,
0: ja,
1: via www.bibliotheekbollenstreek.nl.
0: Nou, hartstikke mooi, zeg. Nou goed, met je thuis naar de volgende part gaan we spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Pak pen en papier, dan is het tijd voor het spelletje Mission.

0: Reggae Night van Jimmy Cliff hier in de Pier & Mitchell. Mensen thuis, ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk, het enige echte spel, Mission Impossible. Je weet hoe het werkt, we zoeken een woord. Een woord van 7 letters. In die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik je dan zo direct ga geven. Let dan een beetje te ontrafelen. Ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Want om het extra moeilijk te maken, heb ik dus al die letters door elkaar heen gehuzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als dat wordt dan beter te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En is het antwoord goed, heb je dus mazzel. Dan kom je in de hooghoed terecht. En aan het einde van het tweede uur grabbelen wij dan in die hooghoed en trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, die gaat eraan de haal. Met echt een hele, hele, hele mooie prijs. Je kan er zelfs, als je het goed doet, muggen mee verjagen. Dus je kan er alles mee doen. Dat is superleuk. Later er meer over. Heb iedereen pen en papier? Ja, zijn we er allemaal klaar voor? Jou, Ter? Ben je er helemaal bij? Ja, je bent erbij. Oké, dan gaan we beginnen. Mensen thuis, let op.
1: De eerste letter.
0: Precies, met de eerste letter. En daar zoeken we dan de eerste letter van een pasgeboren kind. Dus de eerste letter van een pasgeboren kind. Als je die gevonden hebt, gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een man die in een restaurant de gasten bedient. Dus de eerste letter van een man die in een restaurant de gasten bedient. Ja, hebben we die gevonden? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van straatverlichting. Dus de eerste letter van straatverlichting. Niet zo moeilijk, hè? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een dik, vloeibaar, wit melkproduct dat een beetje zuurig smaakt. Dus de eerste letter van een dik, vloeibaar, wit melkproduct dat een beetje zuurig smaakt. Nou, lekker fris. Wij gaan snel verder natuurlijk met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan weer de eerste letter van een trotse vogel. Dus de eerste letter van een trotse vogel. Dat is natuurlijk wel een cryptische omschrijving, hè? Dus een trotse vogel. Eerste letter daarvan. Wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kromme gele vrucht. Dus de tweede letter van een kromme gele vrucht. Heb je die gevonden? Even nadenken, niet te lang, want wij gaan verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van geld dat je leent om een huis te kopen. Dus de tweede letter van geld dat je leent om een huis te kunnen kopen. Ja, heb je die gevonden? Als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, pak de telefoon en bel heel snel met 071-361-3199 voor je goede antwoord. En wie weet, ja, dan staat er zo een mooie prijs voor je klaar. En de telefoon die gaat al. Nou, dat moet een man zijn. Dat moet een man zijn. Dat kan haast niet missen. Hey, dit zijn trouwens de Commodores.

0: Easy like a Sunday morning. Natuurlijk van de Commodore. Zie je in de peren. En meer zo, Terry.
1: Zijn even met twee wegwerken. Zo.
0: Zijn er nog wat dingen gratis af te halen in de Bollestreek?
1: Heel veel.
0: Nou, ik ga er weer bij zitten. Ja, nou, ik ben een en oor.
1: Misschien zit er weer wat voor jou tussen.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Nou, de eerstvolgende niet. Of je moet muizen hebben. Maar dit is een reistas voor kleine huisdiertjes. Zoals een kat of een konijn.
0: Oh, een konijn?
1: Ja, een konijn.
0: Ja,
1: moet je toch ook wel eens naar de dierenarts of zo?
0: Nee, bij mij komen ze niet verder dan een slager.
1: Nee, dat weet ik. Nou, dat is trouwens in Noordwijk. Ook in Noordwijk hebben we een lichthout tv-kast met één laag. En die is 1,20 breed en 50 centimeter diep.
0: Ja, één laadje maar.
1: Eén laadje.
0: Is niet veel natuurlijk. Nee. Maar één laadje breed. Voor je afstandsbediening of zo, is dergelijks.
1: Ja, daar kan je wel wat inleggen, maar...
0: Oh, je kan er wel wat inleggen. Dat is handig. Handig laadje dan.
1: Nou ja, je zal maar een tv-kast nodig hebben. En dan ook nog eens een keer een lichthouten tv-kast.
0: Nou, dat is, als je die echt nodig hebt, dan ben je mazzelaadje vandaag, hè?
1: Dan ben je, hoe noem je zoiets nou?
0: Een mazzelpik,
1: ja.
0: Jazeker, nou.
1: Nou, dan gaan we door naar Lisse. Oh, maar dat is wel leuk. Dan kan je een appelboompje ophalen. Dat vind ik wel wat voor jou.
0: Een appelboom?
1: Ja, een appelboompje.
0: Nou, maar ik heb een appelboom.
1: Ik ook.
0: Ja?
1: En hoe groot is die van jou? Sorry,
0: Pet. Ik weet niet, leg er een beetje aan. Nee, maar over het algemeen, de boom, als je het over de boom hebt...
1: Dat komt omdat jij Peter bent, hè? Dat ik gelijk die connectie leg van... Oh, nou ja,
0: van
1: maakt
0: het
1: niet
0: van
1: uit.
0: De dag natuurlijk. Ja,
1: ja. Want nou, maakt niet uit.
0: Je gaat ze ook wel een stegger geven voor de luisterers dan. Nee, de appelboom bij ons, wat zou die zijn? Ik denk anderhalve meter hoog. En daar hangen op dit moment 9 appels in.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Maar is dat dan een mini-appelboompje? Ik heb een hele grote appelboom.
0: Hoe groot is die van jou, die appelboom dan?
1: Heel groot.
0: Wat dan?
1: Veel groter dan die van jou.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja.
0: De mijne is altijd groter dan jou. Maar wat is dat dan? Waar moet ik aan denken dan? Is het echt zo'n...
1: Nou, zeker 2 meter. Ja, nou, dan kijk je. Je staat nu met je oogjes te knipperen van shit.
0: Dan is die 50 centimeter groter dan die van mij. Nou, maakt niet uit. Hoeveel appels hangen erin dan?
1: Nou, hij had dit jaar last van die witte...
0: Oh ja, hangt er helemaal niks in.
1: Er hangt ieder jaar. Nou, er komen het, wel... Ik ga dat niet opeten met die beestjes
0: erin. Weet je zeker dat het een appelboom is? Ja, is het niet gewoon een esdoorn of zo?
1: Nee, Peter. Nee? Het is echt een appelboom.
0: Ja, okay.
1: Het liefst heb ik hem uit mijn tuin.
0: Oh.
1: Maar ja.
0: En dan moet je hem week nog bij op te halen dan.
1: Ja, zelf eruit spitten.
0: Precies.
1: In Zandvoort een gratis appelboom van 2 meter zelf eruit spitten.
0: Nou, ze komen samen met echt met drongen voor de deur.
1: Ja, nou vind ik niet erg.
0: Nee.
1: Nou, dan gaan we ook in Lisse blijven. We 2 bolle wol...
0: Twee bolle bol?
1: Ja, met 4 maten breinaalden.
0: 4 maten breinaalden?
1: Ja, dat zijn dikke, dunne...
0: Oh, dus als je een trein moet rijden die extra lang... Oh, die moet natuurlijk langer zijn natuurlijk, ja. Ja, ik begrijp het, ja. De lange
1: Jezus,
0: breinaalden.
1: Peter, ik krijg echt bloedheet. Ik moet even met mijn waaier, hoor. In Lisse. In Lisse... Hoor je dit?
0: Ja, dat hoor ik zeker, ja.
1: Oh, sorry.
0: Dus je wappert in de microfoon.
1: Okay. Goed, ja. Je hebt in Lisse heb je 2 tuintafels op te halen. En die zijn beide 90 bij 90.
0: Och,
1: dus dat is een vierkant.
0: Ja.
1: Ook in Lisse, weer naar de bomen.
0: Ja.
1: Dat zijn pruimenboompjes. Misschien bij dezelfde eigenaar als die appelboom.
0: Pruimenboom.
1: En die variëren van 1,50 tot 3 meter hoog.
0: Ja.
1: Meer stammig en nog dunne stammen. 3 meter?
0: Ja. Die is dus beter hoog dan jouw appelboom. Om een beeld te krijgen.
1: Die is weer hoger, hoor. Ja.
0: Ik
1: heb hem door, Peter.
0: Ja, oké dan.
1: Nou, we blijven nog in Lisse. En dan heb je een unieke grijs geverfde staande piano. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, een piano die er grijzig uitziet.
1: Maar een staande piano. Een piano is toch altijd...
0: Nee. Een piano die staat in principe altijd. Want even serieus. Je hebt pianisten, maar die spelen vaak op een vleugel.
1: Ja.
0: En dan is die horizontaal gespannen. Dan heet het een vleugel.
1: Ja.
0: En als de snaren verticaal gespannen zijn, dan is het een piano.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, zo is het.
1: Heb je wel meer plaats over in je kamer.
0: Heb je meer plaats. Ja. Maar een vleugel die kan weer harder.
1: Mooier is een vleugel.
0: Nou ja, het is een kwestie van smaak.
1: Maar een vleugel ziet er wel mooier uit, toch?
0: Die ziet er mooier uit.
1: Ja, zeker.
0: Vaak wel.
1: Ga ik het aan jou vragen, maar dat vind ik zelf eigenlijk.
0: Ja, dat is een kwestie van smaak.
1: Ja. We blijven nog steeds in Lisse, want er is zoveel op te halen daar. Die zijn aan het ruimen, hè?
0: Ja.
1: Dat is studiomuziek Desk Inox WSA-05-BK. Nou, ik weet mijn god niet wat het inhoudt. Nou, jij wel, denk ik.
0: Ik denk het wel, maar de mensen thuis wil ik helemaal niet zeggen. Nee, dat is inderdaad een DJ-spul is dat. Standaard en zo, ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we toch maar even door naar Voorhout.
0: Ja.
1: Daar kan je een betonnen buitenhaard of vuurkorf ophalen.
0: Oh.
1: Ja. En ook in Voorhout. Ja. Heb je, dit is wel leuk als je een tuintje bent net verhuisd, ken je dat? En dan moet je nog wat aan je tuin doen.
0: Ja.
1: Dan kan je ongeveer 50 vierkante meter klinkers en koppelstones ophalen. Nou, dat is niet verkeerd.
0: Dat is echt een naam als je een band wil beginnen. De klinkers en de koppelstones. Vind je niet? Vind je een mooie naam. Dan heb je de klinker en de koppelstones.
1: De klinkers en de koppelstones.
0: Oh, ik ga een plaatje draaien van de koppelstones.
1: Ja.
0: Ja, als ik een band ga beginnen, dan ben ik de koppelstones.
1: Ja, leuk.
0: Zijn we de koppel... Ja, een mooie naam zeg van een band.
1: Ja.
0: De koppelstones.
1: Die houden we erin. Die gaan we straks draaien.
0: De klinkers en de koppelstones.
1: Ook nog in Voorhout. Dan kan je ophalen diverse schakelaars, stopcontacten en dimmers in de kleur wit.
0: Oh, mooi.
1: En dan gaan we naar Sassenheim. Dat ligt er vlakbij natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Dit is wel leuk als je daarvan houdt. Of dat je een collector bent daarvan.
0: Ja.
1: Dan kan je 64 titels van Suske en Wiske ophalen. Dat vind ik best wel veel.
0: Dat is van dat soort bladen houdt. Zeker leuk.
1: Ja, maar dat zijn toch van die dingen die je best wel goed kan verkopen. Of vergis ik me daarin?
0: Ja, maar ik denk als die mensen er gewoon vanaf willen. Die zien er misschien alleen maar als oud papier of zo.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ook in Sassenheim kan je een IKEA beddingen. Of beddingen? Slaapbank ophalen.
0: Beddingen.
1: Nee, het is
0: dingen voor in bed.
1: Nee.
0: Niet?
1: Het is denk ik zo'n Zweeds woord van IKEA beddingen.
0: Bed. Van nu te knutten, knutten,
1: breuken. Het me even horen.
0: Lekker knuken in de breuken, in de bed. Ja.
1: Een slaapbank is dat.
0: Een slaapbank, zegt dat dan gewoon, ja.
1: 41 keer 2.
0: Mijn allerbeste zweet probeer ik het te vertellen. Maar goed, ja. Oké.
1: Als je nog logiers nodig hebt.
0: Precies.
1: Of nodig krijgt, bedoel ik. Dat je ze nog krijgt. Maar dat wil jij nooit,
0: nee,
1: hè, logiers.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Jij weet heel erg op jezelf.
0: Precies.
1: Nou, dan gaan we blijven in Sassenheim.
0: Ja.
1: Dat is een open dag ticket voor Ajax. Dat is 3 augustus. Dat is maandag, meen ik.
0: Ja.
1: In de Johan Cruijff Arena.
0: Oh, leuk.
1: Dat is leuk.
0: Zeker leuk.
1: Dat is vanaf 1:15. Is dat niks voor jou?
0: Misschien wel, ja.
1: 1:15.
0: Ja, waarom ook niet?
1: Dat is dan, kan je naar binnen en het programma begint om 14:00.
0: Mooi.
1: Nou ja, net hadden we het over het openbaar vervoer tickets.
0: Ja, met de trein. Ja, zeker. Zo'n gratis trein. Ja. Heb je er nog iets? Want
1: sorry. We hebben nog in Noordwijk Rout een VTech babywalker roos, ideaal voor de eerste stapjes. Noordwijk Rout een box met een verstelbare bodem, houtkleur. Een kleine binnentent van de Esso Comanche, ook in Noordwijk Rout. En een stapel tijdschriften van Overartis Noordwijk Rout.
0: Dat zien we er gewoon als een berg oud papier. Heerlijk, ja. Oh, daar kun je altijd geld voor krijgen. Oud papier.
2: De Perenmeershow, Perenmeershow. Elke zaterdag van 12 tot 2.
0: Misschien hebben we nog maar 10 minuten, hè.

Ze mogen nog steeds bellen en zoeken. Ja, een echt tijdschrift van mannen tijdschrift. Zo is dat. Hier op de Peer en Meer van 12 tot 2 op zaterdagmiddag. Lekker muziek.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in the World. We moeten een beetje gaan opschieten, mensen, want we zijn een beetje door de muziek heen. Of door de tijd gaan we heen. Dat gaat heel snel allemaal. Want eens even kijken. Kinderen van 9 tot 12 jaar die kunnen binnenkort in de huid kruipen van een Engelandvader. Of een helper, of een soldaat, of misschien zelfs een verrader. En theatermaker Marine Seeman die neemt je dan mee in bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. En laat zien dat iedereen kan acteren. En uiteraard praten we even verder over met Martine Seeman. Goedemiddag, Martine.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hallo. Martine. Wat kunnen de kinderen verwachten van deze theaterworkshop?
1: Nou, allereerst gaan we natuurlijk het museum in. En dan gaan we ons even verdiepen in. Wie is nou eigenlijk een Engelandvader?
0: Ja, precies.
1: En wat doet hij precies? En wat hebben die jonge mensen? Want ja, het zijn ook vaak jonge mensen. Mm-hmm. 16 jaar begonnen ze al.
0: Ja.
1: Wat hebben die gedaan eigenlijk in hele moeilijke tijden?
0: Ja.
1: Dus we gaan rondkijken en we gaan ons inleven. En we gaan kijken van, hey, we stellen ons heel vaak de vraag...
0: Ja.
1: Wat zou jij doen?
0: Ja.
1: Wat zou jij doen in die situatie?
0: Ja.
1: En dan kunnen we gaan kijken, kunnen we dat eens uitspelen?
0: Ja.
1: En kunnen we daar scènes van maken?
0: Ja.
1: Dus door onze eigen verhalen, teksten, improvisaties en het bezoek wat we daar hebben, gaan we scènes maken in het museum.
0: Mooi. Ja, hey, en waarom hebben jullie juist gekozen voor de verhalen van de Engelandvaders?
1: Nou, omdat die verhalen eigenlijk tijdloos zijn. Omdat het gaat over thema's van, goh, wanneer stap je in om iets te gaan ondernemen als het heel moeilijk wordt om je heen.
0: Ja, inderdaad.
1: En help je een ander of help je niet een ander? En wat is er voor nodig om je eigen weg te kunnen gaan? En dat zijn eigenlijk allemaal thema's die jongeren van nu ook tegenkomen.
0: Ja.
1: En op school krijgen ze natuurlijk de geschiedenislessen. Ze horen over de oorlog. Ze horen misschien van hun grootouders over die lange tijd lang geleden.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het nu ook aan de gang. En moeten jongeren ook steeds keuzes maken. En om dat te kunnen doen moet je inleven.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen.
0: Precies.
1: Dus we gaan kijken hoe kunnen we ons zo goed mogelijk inleven. Vooral ook in de vrouwen. Want die waren er ook. We denken vaak, het zijn mannen, Engelandvaders. Maar heel veel vrouwen hebben heel erg veel werk gedaan in het verzet.
0: Precies, denk aan Hannie Schaft, hè, eentje. De beroemdste misschien wel.
1: Ja, precies.
0: Hey, maar de kinderen die kunnen er allerlei rollen gaan vertolken tijdens die workshop. Hè. En moeten die kinderen dan al een beetje ervaring hebben met het toneelspelen? Of mag echt iedereen meedoen?
1: Nee, iedereen mag gewoon meedoen. Als je zin hebt en je bent nieuwsgierig, dan kom langs en je stapt gewoon mee in de workshop.
0: Ja. En hoe ga je dan die kinderen helpen in hun personage? Stel je voor, je bent verrader of zoiets, hè, dus niet het is eigenlijk de slechter, ik zou het een beetje zeggen dan.
1: Ja,
0: juist.
1: Nou, dat vinden ze vaak heel erg leuk om te spelen, hoor.
0: De slechter?
1: Dat vinden mensen vaak heel erg leuk om te doen.
0: Ja.
1: Omdat je gewoon in op toneel eigenlijk de kans krijgt om die dingen te spelen die je misschien normaal niet doet.
0: Oh, op die manier.
1: Je verraadt nu je beste vriendin. Nou, laten we maar eens een situatie bedenken waarin dat dan gebeurt.
0: Ja.
1: En hoe doe je dat dan? Nou, daar kunnen ze iets over opschrijven. Nou, en daarna gaan we het spelen.
0: Ja. Maar goed, dan durf ik het bijna niet aan je te vragen. Want heb je zelf ook een favoriete rol of personage die je zou willen spelen uit deze geschiedenis?
1: Nou, weet je, eigenlijk, ik merk gewoon door alle rondleidingen heen hoe dun de lijn is soms tussen dader en slachtoffer.
0: Ja.
1: En dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind om te onderzoeken en daarin te stappen.
0: Ja.
1: Dus op het ene moment kan je iemand zijn die een relatie misschien wel heeft gehad met een Duitse officier.
0: Mm-hmm.
1: Maar aan de andere kant, dat instappen in het onbekende, wat een Engelandvader heeft gedaan om iets te gaan betekenen voor Nederland. En daar in een hele gewaagd eigenlijk avontuur aan te gaan.
0: Mm.
1: Dat vind ik wel een heel mooie manier om in het leven te leren van alles wat je onderweg tegenkomt.
0: Ja. Hey, en als ze dus gaan spelen, die kinderen, het is natuurlijk een heel serieus onderwerp, hè? Maar is er ook nog een beetje ruimte voor toch een klein beetje humor of improvisatie?
1: Oh, zeker, want we maken het absoluut niet zwaar.
0: Nee.
1: Integendeel, want er werd natuurlijk in de oorlog, je zocht elkaar ook op om even te ontspannen, om even plezier te maken.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk ook heel mooi als een missie was geslaagd.
0: Ja. Ja,
1: als dus een Engelandvader Engeland had bereikt.
0: Precies,
1: Nou, dat is iets wat je ook wilde vieren en delen met elkaar.
0: Ja.
1: Hoe zagen die geheime feestjes eruit? Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus, en wat heb je nodig om elkaar te bereiken?
0: Ja.
1: In de oorlog werkten we met morsetekens en codes en schuilnamen.
0: Ja, precies. Spannend allemaal.
1: Kinderen hebben, Ja, en kinderen hebben veel fantasie.
0: Ja, precies. Hey, en waarom zouden de kinderen van 9 tot 12 jaar deze workshop absoluut niet mogen missen?
1: Nou, omdat die eigenlijk nooit wordt aangeboden op die manier. Nee. Kinderen krijgen wel rondleidingen in het museum. Ja. Maar om echt te gaan spelen en daar in de boot te zitten. En een scène te spelen van op de Noordzee, echt zoals het was, op hun eigen manier. Ja, dat is natuurlijk heel gaaf.
0: Ja, zeker. Hey, als je mee wilt doen, hè? Wat moet je doen?
1: Nou, als je mee wilt doen, dan kan je je gewoon opgeven bij Museum Engeland Vaders.
0: Ja.
1: Je kan naar de website gaan en je kan ook gewoon maandagochtend komen om 9:30 of om 10:00. Ik ben het eventjes kwijt, want ik zit namelijk in de bergen ergens anders.
0: Oh.
1: Maar het is maandagochtend vroeg.
0: Ja.
1: Ik geloof 9:30 en dan sta je gewoon voor het museum. En dan komen wij en begint de workshop.
0: Oké, okay, in welke maandag is dat?
1: Deze maandag.
0: Aanstaande maandag al.
1: Maandag 3 augustus 9:30 voor de deur van Museum Engeland Vaan.
0: Oké, okay, maar je moet nog terugkomen uit de bergen nu?
1: Ja.
0: Welke bergen? Van Oostenrijk?
1: Italië.
0: Italië. Oh, maar het wordt morgen wel zwarte zaterdag, geloof ik, hè? Dan hoop ik dat ik je maandag gewoon thuis ben.
1: Nou, ik denk het wel, want ik ga iets sneller me verplaatsen als met de auto.
0: Ja.
1: Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Oh, ga je op die manier. Oké, ik begrijp het helemaal. Hey, ik ga jullie heel veel succes wensen. Ik hoop dat de kinderen ook heel veel van op gaan steken. En dat ze een goed gevoel aan overhouden. Maar ook een beetje weten van, het is niet allemaal vanzelfsprekend dat we hier in vrede leven natuurlijk. Hè?
1: Nee, en in vrijheid.
0: Precies, vrijheid, in vrijheid,
1: waar het om draait. Ja.
0: Precies, dat is wat het is. Martine, ik ga je heel veel succes wensen. Dank je wel voor het gesprek. En wie weet tot de volgende keer.
1: Oké, jij ook. Fijne middag.
0: Groetjes dan, Martine. Groetjes. Doei. Bye-bye.
1: Doei.
0: Ja, hartstikke leuk. Zeg, hey, trouwens, over een paar minuten zijn we weer terug. We gaan eerst even naar de reclame met nieuws. Zijn we weer terug bij het tweede uur van de Peer en Meerso. Oftewel, de opkikker van de week. Tot zo direct naar het nieuws en de reclame.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: De omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Showtime! Oké, here we go.
12: De Beer en Meer Show.

0: elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de Opkikker van de Beek. Oftewel de Peer en Meer. Zo, wat gaat het toch sneller hebben? We hebben alweer één uurtje Peer en Meer achter de rug. Maar
3: blijf
2: het goede nieuws, we hebben er nog eentje voor de boeg. Het gaan we doen tweede uur, het, ja.
3: Nou, we gaan nu wel echt alleen maar jouw muziek draaien natuurlijk.
2: Ja, dat was net een beetje... alleen de eerste twee plaatjes die draaien.
3: Ja, oké, maar het was toch wel een beetje...
2: De boze geest is ondertussen uit het mengpaneel verwijderd.
3: Precies. We gaan natuurlijk we gaan de prijsvraag nog even.
2: Hij is moeilijk vandaag, hè?
3: Hij is echt moeilijk.
2: Hij is extreem moeilijk. Ik zal een stegger meegeven. Stegger unter Wasser, zoals de Duitsers zeggen. Hoe ga ik dat nou zeggen? Het is een
3: hoort dat erbij?
2: Het is wel, ik denk wel het meest geliefd bij mannen, dit. En het is een tijdschrift.
3: Ja, en waarom is het meest geliefd bij mannen en niet bij vrouwen?
2: Het is een pikant tijdschrift.
3: Pikantigheid.
2: Een pikant tijdschrift.
3: Maar sommige vrouwen vinden het ook. Ja. Het zijn wel mooie sorry.
2: Ja, daar ga je ook mee. Maar het is een pikant. Ja, laat me daar. Dus ik denk dat ik het alweer bijna helemaal holle verklapt heb. Maar in ieder geval een pikant tijdschrift. Ja, dat moet je wel hebben, toch?
3: Ja.
2: Ja, er moet wat te doen zijn. En ik denk dat een paar mensen ook wel een politieke fout hebben. Ja, over die, nee, maar goed. In ieder geval, de Steg is dus een pikant tijdschrift voor mannen vaak.
3: Nou, de vierde letter hadden veel mensen fout,
2: Die hadden veel mensen fout, inderdaad. Ja, en als je die niet hebt, dan is echt een probleem.
3: Dan houdt het op.
2: Kijk, de kurk is uit de lijn. Even wachten met bellen. Nee, we gaan... weet je wat? Ik ga gelijk beginnen met de tweede plaat in de tweede uur. Breng ons terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar 1965 met de Searchers.

0: Ik denk het zelf een studie trouwens, wist je dat?
1: Ik?
0: Ja,
1: zingen, ja. Maar het is ook allemaal in de badkamer opgenomen.
0: Ja, mooi. Een grote badkamer, ja. Mooie galm.
1: We hebben het samen gedaan.
0: Hey, is er nog wat, heb je nog een paar groetjes? Ja, heb je nog wat groetjes te doen?
1: Jij vergiste je bijna, hè? Dat heb ik heel snel door. Jij wou vragen, is er nog wat leuks te doen in de box?
0: Dat was eigenlijk mijn vaste vraag. Ja, inderdaad. Heb je nog een paar leuke groetjes?
1: Ik heb een hele leuke felicitatie.
0: Een felicitatie, leuk zeg.
1: Dat is voor Esmé Dussolier en Menno de Droog.
0: Wat een mooie naam, Esmé Dussolier?
1: Ja.
0: Ach, ik denk net als een gedicht. Esmé Dussolier.
1: Ja, precies.
0: Ja, mooi. Mooi.
1: Maar die gaan samen een kindje krijgen.
0: Oh, hebben ze het dan gedaan?
1: Ja.
0: Oh my goodness.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Dat is, oh, en dan zeg je natuurlijk een beetje tegen elkaar, zeggen ze dan nog steeds... I
1: love you. Ja, zeker.
0: Romantiek.
1: Ja, op een gegeven moment moet je s'nachts je bed uit en nou ga jij.
0: Ja, nee, maar zolang dat nu goed
1: is. Wat krijg je dan voor geluid als je dan...
0: Wat je dan voor geluid krijgt, dan is het nou waarschijnlijk...
2: Attentie.
1: Elke
2: zaterdag.
1: Dat is goed.
0: Je moet eruit.
1: Ja, precies. Nou, dan de groetjes aan Erik Vaassen. Die had echt een best behoorlijk ongeluk gehad. Die heeft zeker 3 maanden in een revalidatiecentrum gezeten.
0: Oh, emoties. Ja. Echt waar?
1: En ja, knie gebroken, pezen gescheurd, enzovoort. Ja. En ja, dan zit je als jonge gast best wel tussen de oude mensen eigenlijk. En, maar die mocht vorige week vrijdag weer naar huis. Ach. Dus dat is wel lekker natuurlijk.
0: Mooi,
1: hij krijgt
0: zeker.
1: Ook wel fysio. En de groeten aan Fred Rozenhart in Zoek Z.
0: Zoek
1: Z. Dat is een mooie naam, hè?
0: Zoek Z. Met andere woorden, dat is het woord...
1: Zoek.
0: Ja, zoek.
1: Niet zoek. Zoek.
0: Zoek, ja, maar ik hoor geen verschil.
1: Ja, je hebt zoek en zoek. Wat is het verschil?
0: De klank is iets anders. Ja, zoek is een beetje lager, maar voor deze hoek geen verschil.
1: Maar het is een S of een Z.
0: Oh, S of Z, ja.
1: En die worden bedankt door een hele groep expo... Hoe noemen dat nou, mensen die geëxposeerd hebben?
0: Oh, ik dacht een groep astronauten. Ik denk daar ook van een Space Expo of zo. Weet niet.
1: Nee.
0: Oh, ze hebben geëxposeerd?
1: Nee, zij hebben dat helemaal geregeld en op foto gezet.
0: Wat is dat allemaal weer? Wat hebben ze gedaan?
1: Nou, maakt niet uit. Ze hebben de hele expositie georganiseerd.
0: Oh.
1: En daar worden ze bedankt door... Heel veel mensen.
0: Nou, bedankt voor die bloemen, kunnen ze dan waarschijnlijk zeggen. Want we hebben bossen gekregen, hè? Ja, mooi.
1: Leuk. En dan doe ik zelf...
0: Ja, oh, je doet zelf ook nog wat.
1: Ook de groeten aan Trudy Koelenween.
0: Ja, want?
1: Nou, dat vind ik gewoon leuk. Ik heb haar al een tijdje niet gezien.
0: Ik vind dat Trudy een applausje verdient.
1: Ja, zeker.
0: Zeker, Trudy een applausje verdient.
1: Nou, dat was het voor mij.
0: Ik heb er maar 2 vandaag. Het is vandaag zaterdag 1 augustus. We hebben een jarig jobje. Dat is Peter Ouwehand. En Peter Ouwehand, ik denk dat hij uit Katwijk komt. Die wordt vandaag... 50 jaar alweer, Peter Ouwehand. Man, dat gaat een jaartje snel, hè? Eens even kijken, dan hebben we ook nog vandaag... Oh, een beetje ook weer romantiek in de show, ja.
1: I love you.
0: Oh, dan moet ik even, inderdaad, dan kan ik wel even...
1: Ja, je was te laat.
0: Deze nog.
3: I love you.
0: Ja, zo kan die ook natuurlijk wel. Vandaag zijn namelijk Martine en Matthijs Eversdijk Goldsmit... 18 jaar getrouwd, alweer met andere woorden. Ook die krijgen een applaus. 18 jaar getrouwd. Super romantiek in de show natuurlijk. En Tandroe.
3: De groeten van Peer en van Meer.
0: En voor al die mensen, gaan we zo een leuke plaat draaien. Want wat zeg je dan? Als je vandaag zoveel jaar getrouwd bent, 18 jaar. All my loving, toch?
1: Oh,
0: je bent mijn enige liefde. In een andere uitvoering, Los Lobos.

0: All My Loving. In uitvoering van Los Lobos of zoiets dergelijks. Ik weet niet met jou, Los Molos of zoiets. Mensen thuis, we gaan er weer spelen voor de tweede keer. Het moeilijkste spel. Hij is vandaag echt moeilijk. Mission Impossible. En je weet hoe het werkt. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters krijg je niet zomaar van mij. Die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen. Ja, dan ben je er nog niet. Want er staat namelijk een heel ander woord. Daar moet je een woord van maken. Je moet er echt woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord weet te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199 voor je goede antwoord. En hij is vandaag extreem moeilijk. Echt extreem moeilijk. Dus ik kan een klein beetje golpen, hè. We zoeken dus zo'n mannentijdschrift. Een pikant mannentijdschrift. En ik denk dat we daar wat moeten bij gaan houden. Want dat heb ik al bijna weer te veel gezegd, hè. Goed, heeft ondertussen iedereen pen en papier. Zijn we er klaar voor, Ter? Ja, je had hem al gehoord. Ik heb het al aan je voorgezegd natuurlijk, hè. Goed dan. Dan gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan dus de eerste letter van een pasgeboren baby. Dus de eerste letter van een pasgeboren baby. Niet zo moeilijk, hè?

0: de letter.
1: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een dik, vloeibaar wit melkproduct dat een beetje zuurig smaakt. Dus de eerste letter van een dik, vloeibaar wit melkproduct dat een beetje zuurig smaakt. Dat is wel die dikke versie ervan, hè? Ja, heb je die ervan? Je hebt hem ook in het Grieks en Turks, heb je hem zo. Nou, heb ik je heel veel voor geholpen. Wij gaan snel verder met...
0: De vijfde letter.
1: Oh, daarvoor zoeken we dan de eerste letter van een trotse vogel. Hè? De eerste letter van een trotse vogel. Je bent zo trots als een... Nou, die vogel dus. Gaan wij weer snel verder met...
0: De zesde letter.
1: Precies. En daarvoor zoeken we dan de tweede letter van een kromme gele vrucht. Dus de tweede letter van een kromme gele vrucht. Nou, daar hoef ik niks van uit te leggen. Gaan we snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is...
0: De zevende letter.
1: Precies, en daar zoeken we dan. De tweede letter van geld dat je leent om een huis te kopen. Dus de tweede letter van geld dat je leent, weet je wel, bij een bank, om een huis te kopen. Ja, heb je die gevonden? Mooi, als het dus goed is, heb je dus nu zeven letters gevonden. We zoeken een tijdschrift, een mannentijdschrift, een pikant mannentijdschrift. Nou, meer kan ik niet helpen, mensen thuis. Ik zou zeggen, bel 071-361-3199. Zo, daar zijn we vanaf. Hoppata.

0: hartstikke idee. MacArthur Park van Madonna, maar ik zeg natuurlijk niet van Madonna. Natuurlijk van Donna Summer, ja.
1: Ja, Donna Summer.
0: Hé, waarom nou? Madonna. Ja, Madonna. Ja,
1: Madonna,
0: die
1: Madonna, Madonna.
0: Ja, precies. Madonna is voor mij in Amsterdam op dit moment, hoor.
1: Echt waar?
0: Madonna zou uit Pride komen.
1: Even serieus.
0: Serieus?
1: Hè? Oh, wat leuk.
0: Madonna, als het goed is, ze nu in Amsterdam. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Misschien dat ze meevaart op een boot. Of dat ze misschien een moppie gaat zingen of zo.
1: Ik weet wel dat ze er pikant uit zal zien. Dat weet ik wel.
0: Madonna, ja. Maar ik vind bij Madonna, ik weet het niet. Toch al een beetje over de daden. Vind je niet? Of mag ik dat niet zeggen?
1: Jawel, dat mag je wel zeggen. Want je hebt natuurlijk mannen en vrouwen. Mannen gaan ook gewoon door. Alleen, ja, hoe zeg je dat?
0: Oh.
1: Even een moment. Dus ze moet eigenlijk iets meer met haar leeftijd meegaan.
0: Ja.
1: Want het kan mooier, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vind ik ook. Ja, dat is precies wat het
1: kan.
0: Ze moet doen en laten wat ze zelf wil, maar ze moet iets doen wat meer bij haar past.
1: Ja.
0: Maar goed, dat.
1: Net als dat nummer van Like a Virgin. Nou, dat is ze niet meer. Dat kan niet meer. Ze is in de 60. Dan kan je niet zeggen Like a Virgin.
0: Nee, dat kan niet meer.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee. Trouwens, voor mij loopt het bijna tegen de 70 aan, hè?
1: Ik heb geen idee.
0: Maar dat geeft ook helemaal niet. Ik bedoel, ze doet haar best om er goed uit te blijven zien. Dat lukt er behoorlijk goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar, ja, ik weet niet. Ja.
1: Ja.
0: Als ze wat anders doet, zou het in haar voordeel
1: maar
0: werken.
1: Eigenlijk is Madonna niet meer helemaal. Gezicht is heel anders.
0: Ik heb Madonna één keer live gezien in de Kuip Rotterdam. Was een waanzinnige show. Hij was trouwens helemaal playback.
1: Ja.
0: Dat
1: oh,
0: wel.
1: Oh.
0: Ja, helemaal playback. Was hij. Maar goed, een show werd daar neergezet. Fantastisch. Ja. Echt waar, fantastisch.
1: En was je samen met mijn zus, denk ik. Want die had het ook gezien.
0: Oh, ik wist niet dat ik met jouw zus was. Maar
1: nee,
0: in
1: nou ja, bij deze.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was niet de enige die in de Kuip stond.
1: Nee, klopt.
0: Er stond er geloof ik 60.000
1: man. Maar ik heb gehoord dat het echt een onwijs goed
0: was.
1: Het
0: was waanzinnig goed, maar het was wel helemaal playback, dat wel. Maar echt top voor de rest. Een hele goede show.
1: Ja.
0: Goed, waar waren wij gebleven, hè?
1: Wil jij nog wat leuks horen?
0: Nou, heel graag zelf.
1: Ja? Ja. We gaan even naar een expositie. Dat is tot en met 13 september te zien. Het is van Hans Berkhout. Kunstenaar.
0: Kunstenaar.
1: En even kijken hoor. Hij is net zo oud als ik. Dus ik ga geen datums noemen.
0: Hij is echt zo oud al?
1: Ja, hij heeft een grafisch. Nee, maar dat zou je bij mij toch ook niet zeggen. Hij heeft een grafische opleiding gedaan. En daarna naar de Rietveld Academie. Daar ben ik niet altijd helemaal van. Hè, want je wordt daar zo geleerd. En je raakt toch wat van jezelf kwijt, vind ik.
0: Daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk, kunst, dat moet je uit jezelf komen. Kunst kan je niet leren, toch?
1: Nee, dat vind ik ook. Nou ja, je kan natuurlijk technieken leren. Maar,
0: ja, maar kunst, maar dat wordt, komt uit je eigen brein.
1: Op zo'n school wordt er toch vaak weer iets gedaan van zo en zo hoort het. Weet je wel, dan krijg je een goed cijfer en anders niet. Ja, ik vind dat best wel ver gaan. Maar hij maakt schilderijen en sculpturen van hout en kunststof. Maar hij doet ook werken in textiel. En er zijn ook samengestelde boeken te zien van hem.
0: Oh.
1: Hij heeft transparantie die hij typeert in zijn werk. Dat betekent waarheid of liefde voor de natuur en het buiten zijn. Dat zie je ook in zijn kleuren en vormen in zijn werk terug.
0: Oh.
1: Nou, bladibladibladibla. Het is te zien. Er is trouwens ook nog een film te zien over hem.
0: Oh.
1: En dat maakt een beeld een beetje compleet. Te zien tot en met 13 september. Dagelijks tot en met 13 september van 11 tot 5. Het is €6 entree. Heb ik ook gezegd waar het is? Nee, dat heb ik nog niet gezegd.
0: Nee, waar is het? Waar is het? Waar
1: in
0: is het?
1: Museum Noordwijk.
0: Oh.
1: In Noordwijk.
0: Nou, had ik hem ook dan.
1: Precies.
0: Met wat je in Noordwijk hebt. Ook, je hebt er ook de beach, het strand.

0: Seks on the beach hier in de Pier en Meeuwse jouw bij mij. Censuur, dat woord, dat kennen wij helemaal niet, hè. Zeg, zijn er nog van die leuke dingen te doen in de streek? Ik zeg, nou, moet ik even met de luisteraar delen?
1: Ja, ik wil nog wat delen.
0: Nou, vertel.
1: Dat zijn... dat is een historische re-enactment.
0: Wat?
1: Re-enactment. Dat is 22 en 23 augustus.
0: Ja, maar wat is het nou?
1: Ja, ik ga het nog even uitleggen.
0: Ja, vertel eens wat het is.
1: Dat is Oorlog en Vrede in de Bollestreek bij Kasteel Teijlingen.
0: Oh, zeg dat dan.
1: Ja,
0: dat
1: acteren, actment, re-actment. Dus terug naar de tijd. Ik zou ook altijd alles uitleggen, hè? Daar word ik wel eens moe van, hoor.
0: Ja, ja, nee, ik begrijp het. Ja.
1: Ja. Ja. Moet straks weer even bijkomen. Maar het is een even... Wat is er?
0: Nee. Dat lijkt me echt leuk.
1: Ja, precies.
0: Ja, zeker. Dat is mooi.
1: Maar het is een evenement met historische legervoertuigen, demonstraties en kampementen. Dus
0: dat
1: zo doen ze vroeger.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog, ook heel leuk.
0: Ja.
1: Dat is ook weer in de kindervakantieweek natuurlijk. Dat is een huttenbouw.
0: Huttenbouwen?
1: Ja, huttenbouwen. Dat is echt leuk. Dat doen ze in heel veel regio's.
0: Dat deed ik vroeger ook al, huttenbouwen.
1: Ja.
0: Ja. Maar het ergste was, dan ging je hut bouwen en dan mocht je 3 dagen blijven staan.
1: En dan moet je het afbreken.
0: Nee, dan werd hij in de fik gestoken.
1: Oh ja, ja, dat was in de fik gestoken.
0: Ja,
1: dan.
0: De hele huttenkamp in.
1: Met de brandweer erbij. Hoppata,
0: inderdaad.
1: Ja,
0: na 3 dagen al. Was je net klaar en dan had je de fik erin.
1: Ja. Maar wel leuk hoor, dan zie je ze slepen met al die planken.
0: Ja, dat was wel leuk, ja.
1: En doeken met vlaggen op een bouwsel.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar dat is 24 tot en met 29 augustus. Zijn er 4 dagen. En dat is in de gemeente Teijlingen ook.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog een biermarkt in Sassenheim.
0: Oh, kijk, nou betalking.
1: Ja, kijk, nou wordt Peter wakker, hoor.
0: Nu heb ik hem
1: nou
0: weer.
1: Gaan die ogen open.
0: Ik ben helemaal weer op spoor, ja. Een biermarkt in Sassenheim, ja.
1: I'll be back. dat is op zondag 30 augustus, dus je moet nog heel even wachten.
0: Dus over een maand is dat.
1: Ja, maar ik denk, zeg het vast.
0: Dan kan je
1: schrijf op in je agent. Het is van 1 tot 7, dus je hoeft niet 's nachts in het donker naar huis. Dat je weer op je fietsje weer over een of andere verkeerde
0: Ik ga meestal kruipend naar huis.
1: Toch kruipend. Oh ja, je hebt ieder jaar ook zo'n broek die helemaal de knietjes open.
0: Nou, ik heb wel eens dat er iemand over mijn handen heen gefietst is.
1: Ja. Even serieus.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, dat kan toch? Hè?
0: Ja, als ik kruipend uit de kroeg uitkom, kan het gebeuren, ja.
1: Ja, nou, dat bedoel
0: maar zo erg is gelukkig ook weer
1: niet. Of met je handen in de poep?
0: In de poep. Oh,
1: nee, we gaan het even afmaken.
0: Ja.
1: Dit is al de 32e edition. Ja.
0: Ja,
1: dat is de 32e editie al van die biermarkt.
0: Ja.
1: En dat is op het plein bij de Oude Haven. Het is een openlucht speciaal bierevenement. En er zijn wel 70 verschillende bieren.
0: Oh.
1: Hoe vind je dat?
0: Ja, mooi. Maar in de Oude Haven? Van Sassenheim is het toch?
1: Ja.
0: Is dat een Oude Haven dan?
1: Ja, dat schijnt. Ze gaan niet zomaar zeggen. Ja, of het heet, of het is een kroeg, maar het lijkt
0: dat
1: niet.
0: Is, dat is een stukje. Ja, ik weet al wat het is inderdaad.
1: Ja,
0: dan een kano kun je aanleggen dan.
1: Je kan in je kano.
0: Ja, met je kano kan je daar aanleggen, ja.
1: Oké. Okay. En dan hebben we nog meer. Dat is ook een Sassenheim.
0: Ja.
1: Kunst en creatie, dat is 5 september pas. Oh, nou, zal ik dat dan tegen die tijd maar even...
0: Ja, doe dat maar tegen die tijd. Alweer genoeg gehad, hoor. Schrikkelijk allemaal. Een beetje dode muts allemaal. Pas een eind. Augustus pas een biermarkt. Nou.

0: You're the first, the last, my everything. Nou.
1: Hey, kom het een beetje, Barry?
2: Jij kon, ja, zeker. Jij kan echt gewoon zo'n nummertje zien, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Goed, Barry White.
0: The first, the last, my everything natuurlijk.
1: Ja, we kruipen alweer langzaam aan het einde van het programma. Hoewel, we hebben nog 18 minuten. En we gaan zo ook de prijs weer bekendmaken.
2: Ja,
1: trouwens,
2: nog.
1: Als je mee wilt spelen, moet je wel heel snel bellen. Moet je eigenlijk nu gaan bellen.
2: Ja.
1: Want we kruipen alweer tegen de plaat van de heer A. Hazes aan. En om de mensen thuis een klein beetje te helpen, we zoeken dus een pikant... Ah, gaat de telefoon zeggen. Nou, met de hakken over de sloot. We zoeken dus een pikant mannenblad. Ik denk dat je deze wel op mag pakken, hè. En, ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Ja, dat is een, pikant mannenblad, kan niet anders zeggen. Ja. Nou goed, toevallig belt weer iemand die belt. En er wordt een briefje geschreven voor in de hoogte. Dat betekent waarschijnlijk dat die wel goed is. Nou, dan wachten we even op. Ik zie dat het briefje... goedgekeurd gaat worden. Nou, dat briefje gaat dus nu zo direct de hoge hoed in. Nou, ik ben benieuwd wie het is. Daar ga je niet hele telefoongesprekken voeren.

Dus het woord wat we zoeken van vandaag. Een pikant mannenblad. Ja, en dat kan er maar één zijn natuurlijk, hè. Een pikant mannenblad. En hij is al jaren de eigenaar van het blad. Dat was vroeger. De oprichter ervan was Hugh Hefner heet hij, geloof ik. Hugh Hefner of zoiets dergelijks. Hugh Hefner. Alleen, de beste man leeft niet meer. Nee, jammer. Goed, ter, wat ben je allemaal aan het doen?

0: voelen mij. We zijn in de uitzending, hè? Wie was dat, hè? Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Ja, sorry, deze bleef heel lang hangen.
0: Nou, inderdaad.
1: Hij was wel heel vrolijk.
0: Ja, en ik kan me voorstellen.
1: Een beller voor de prijs.
0: Een beller voor de prijs, ja. Ja. Nou goed, die kan dat ook te hoog doen. Was hij goed die trouwens?
1: Ja, hij was goed.
0: Ja, dan gelukkig ja, wel, ja.
1: Ze waren helemaal blij.
0: Nou oké, okay, dan die gaat dat ook te hoog goed in, wie weet. Lang van stof in ieder geval. Mathieu, ja. Zijn er nog, ja, we moeten gaan. Ja, we zijn er nog leuke dingen te doen.
1: Sorry.
0: We moeten de mensen informeren hierover.
1: Ja, ik vind dit onwijs belangrijk.
0: Oh, ja, zeker. Nou, ik ook. Vertel.
1: Dat is een basiscursus kinder-EHBO.
0: Oh.
1: Dat gaat over veiligheid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin.
0: Ja.
1: Die organiseert in Noordwijkerhout een driedaagse basiscursus kinder-EHBO. En dat vind ik heel goed. Want je hebt natuurlijk een babytje bla bla. Je werkt nog. En één dag bij papa. Twee dagen bij mama. Halve dag in de crèche. Maar soms gaan de oma's ook oppassen. Of de tantes. Of de gastouders. En andere verzorgers van kinderen. En dit is bedoeld voor kinderen, de EHBO van 0 tot en met 8. En wat kan je dan leren? Dan kunnen ze leren hoe je de eerste hulp kan verlenen bij veel voorkomende ongevallen en noodsituaties.
0: Maar gaan dan de kinderen EHBO toepassen bij opa en oma? Of opa en oma bij de kinderen?
1: Nee, zeg ik dat op die manier?
0: Nou, je kan alle kanten weer op.
1: Ja, met mij kun je alle kanten op. Maar ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad is om opa en oma eventjes aan de CPR te leggen of zo. Hè?
1: Ja, zoiets. Leugendetector. Maar er komen allerlei levensbedreigende situaties in voor. Je hebt natuurlijk ook ziektebeelden, zelfs reanimatie. En wondverzorging. Het is heel belangrijk. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 en vrijdag 18 en vrijdag 25 september van 7:30 tot 22:00 in Puikendam aan de Pilatenlaan in Noordwijkerhout. Je kan je aanmelden of meer informatie vinden bij www.cjgcursus.nl.
0: Ja, en voordat ik de mensen op het verkeerde been hebben. Ja, zeker. Maar voor de mensen die op het verkeerde been zijn gekomen door mijn opmerking.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk dat die oudere mensen, de kinderen kunnen
1: en grootouders
0: helpen,
1: en oppasmensen. Ik vind het een supercursus. Ja,
0: nou, helemaal goed. Helemaal helder. Oh, belangrijk moment van de show, hè? De lijnen zijn gesloten. Kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Dat betekent, wij gaan grabbelen en we zijn toegekomen aan de plaat van A. Hazes, ook wel André genaamd, uit Amsterdam. En die gaat zingen over zijn oude moedertje. Ja! Er niet meer is. Hij heeft vliegen gemaakt, briefje aangehangen. Nou, traantje wegpinken. André Hazes.
1: Dat gaan onze mama's denken.
0: Wij gaan grabbelen in de hooghoed. Als je meegespeeld hebt, blijf in de buurt bij je telefoon. Hè. Heel veel succes.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: een traantje weggepinkt bij de kleine man uit Amsterdam. Duel André Hazen natuurlijk in de vlieger. Het was een beetje een rommelige situatie, maar uiteindelijk...
1: Hebben we een winnaar.
0: De winnaar is uit de hoge hoed gekomen.
1: Ja.
0: En is het een dame of een heer geworden?
1: Het is een dame.
0: Een dame geworden?
1: Ah. Nou denk ik dat er een heleboel zeggen, oh nee.
0: Nee, maar weet je, ik denk ook dat het in dit geval beter is dat we een dame daar getrokken hebben.
1: Oh ja?
0: Want mijn eerste vraag aan die heer was natuurlijk ook geweest, heb je ook een abonnement ervan? Heb je een abonnement?
1: Oeh.
0: Nee, ik oude viespeuk.
1: Ja, ja.
0: Maar nee, het is een dame
1: Waarom
0: geworden.
1: Ben je dan een viespeuk?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Dat vind jij,
0: had ik gezegd. Maar wie is het geworden eigenlijk? Dan
1: het in, is geworden.
0: Ja, wie is het geworden? Ja, oh, wat een spannend moment in de show. Ja.
1: Wil Bijlenmeer.
0: Oh, Wil Bijlenmeer. Goedemiddag, Wil. Ben jij het? Wil?
2: Ja.
0: Ja, hoe is het, Wil?
2: Ik ben het weer.
0: Je bent er weer, inderdaad. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Gaat die lekker?
2: Ja, hoor.
0: Zeg, heb ik nou net gehoord dat jij verhuisd bent?
2: Ja, ik ben verhuisd.
0: En hoe is dat zo gekomen?
2: Dat ging heel toevallig. Er kwamen nieuwe woningen op de Koninginnenweg.
0: Ja.
2: Daar heb ik me voor ingeschreven en ik heb er één gekregen.
0: Jeetje, je bent gewoon even uitgeloot.
2: Ja.
0: Jeetje, zeg, je bent echt een mazzel. Vandaag win je gewoon in de Pyramidshow. En je bent uitgeloot voor een. Ook dat nog. Ja, de Pyramid is wel het belangrijkste natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar in ieder geval, je hebt dus een mooie. Wat heb je voor huis dan?
2: Een hoekhuis, een benedenappartement.
0: Wauw! Dat is lekker.
2: Ja, heerlijk.
0: Dus je hebt geen last meer van de lift en dat soort zaken? Oh, helemaal niet meer? Heerlijk.
2: Ook vanaf.
0: Dus je hebt eigenlijk alles wat je wil hebben, dan neem ik aan, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Helemaal nieuw. Wat goed, zeg.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd mij.
2: Dankjewel.
0: Hey, en het is, ja, je weet, we hebben last van een hele strenge zomer. Het is bloedheet, de muizen vallen van het dak hier zo. Hoe kom jij de warmte een beetje door?
2: Ik vind het heerlijk. Kan mij niet warmte
0: maken. Weet je dat nou?
1: Jeetje.
2: Ja.
0: Oh, ik vind het verschrikkelijk. Echt waar. Ik kijk nu al uit naar de kerst. Ik kijk nu echt naar... Weet je morgen... Nou, is vandaag 1 augustus vandaag,
1: 1 augustus,
0: hè?
1: Ja.
0: Oh, dan leggen vanaf volgende week... Dan leggen de pepernoten en de chocoladeletters alweer in de schappen van de supermarkten. Oh, ik kijk er nu al naar uit. Ik heb zo'n zin in. Oh, kerst, Sinterklaas en zo. En die rotzomer. Je mag echt... Het loopt echt door de beeldnaad. Ik wil het niet weten.
2: Ja.
0: Maar goed, ik ga je niet in details gaan betreden. Het spelletje vandaag, hij was moeilijk, hè?
2: Lastig.
0: Lastig is misschien een beter woord. Lastig, hè? En waar zat hem bij jou de last? Waar zat hem de crux dat je zegt, nou, daar was hij echt het moeilijkst?
2: Ei met
0: lange yoghurt. Puntjes. Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Ja, de eerste van dikke, vloeibare melkproduct. Dat zure smaak, dat kan van alles zijn. Hè. Je kan zure room hebben. Ik weet niet waarom mensen dat kopen natuurlijk. Want ja, zuur, een beetje bedorven. Je kan ook hebben karnemelk, ook niet te drinken. Yoghurt, dat is het eigenlijk dan. Hè. Yoghurt, een beetje zuurige yoghurt. Ja, dat is hem. Hè. En eens even kijken, zat er nog eentje bij dat het heel erg moeilijk was. Ja, de rest viel wel mee, geloof ik.
2: Hoor.
0: De rest viel mee. Hè. Nou, met andere woorden, ik ga het maar gelijk aan je vragen. Wil Bijlenmeer, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer?
2: Playboy.
0: Playboy, ja!
1: Yay.
0: Playboy. Nee, je bent helaas geen man. Je hebt zeker geen abonnement gehad, hè? Op de Playboy. Nee, maar goed. We hebben een leuke prijs voor. Wat heb jij gewonnen, Ter?
1: Ja, dat is heel leuk. Ja. Superleuk. Het doosje is ook heel leuk. Maar er zit wier ook in. Hè?
0: Ja,
1: er zit,
0: ja om de muggen mee te verjagen en zo. Weet je, dat soort dingen.
2: Yeah.
0: Ja, en als je gewoon denkt van... Nou, de buren die maken wel herrie. Dan steek je gewoon dat hele ding in de fik. Dan rook
1: dan
0: je
1: het zo over de schutting.
0: Precies, dat werkt allemaal. Je moet bekijken wat je ermee doet. Maar het ruikt lekker. Het ziet er mooi uit. En hij staat voor je klaar. En kijk maar waar je hem komt ophalen. Of je dochter komt, neem ik aan.
2: Ja, ik stuur mijn dochter wel weer lang.
0: Je weet hoe het werkt, we zetten je naam erop en dan komt alles dik voor elkaar, hè?
2: Is prima, dankjewel.
0: Hey Wil, tot de volgende keer, groetjes.
2: Oké.
0: Hoi, hoi, doei. Zo, nou, weer een leuke prijs winnaar. Wil Bijlenmeer. En deze plaat trouwens, ken je die nog?

0: Hartstikke idee. Dexys Midnight Runners hier als laatste plaatje in de Pyramide. Maar we hebben nog 2,5 minuten over, Ter. De eindtune loopt al wel, maar misschien kun je nog een paar itemtjes voor deze.
1: Nou, deze is wel leuk.
0: Even kwijt. Ja, ook weer leuk.
1: Ja, het is allemaal leuk. Leuk.
0: Nou, vertel.
1: In Noordwijk Rauw, 8 augustus, organiseren de KAVB en de LTO Noord voor de 33ste keer de jaarlijkse agrarische open dag. Bollenstreek in bedrijf.
0: Oh, dat lijkt me echt leuk inderdaad. Ja, leuk. Nee, zeker. Nee, ik zeg het als je het leuk vindt. Ja.
1: Dit jaar zetten 8 bedrijven aan de Westeindebuurt hun deuren open voor het publiek.
0: Ja.
1: Om te laten zien wat er op het land en in de schuur allemaal gebeurt.
0: Oh, nou.
1: Leuk, hè?
0: Ja, zeker.
1: En bij de bedrijven kan je of vrij rondlopen.
0: Ja.
1: Maar bij een aantal bedrijven heb je ook rondleidingen.
0: Ja.
1: En elk bedrijf heeft een extra activiteit die te maken heeft met natuur en landschap.
0: Oh, kijk zo.
1: Nou, als je daar belangstelling voor hebt, dan ben je welkom tussen 10 en 4. En omdat er beperkte parkeerruimte is voor auto's, wordt je wel aangeraden op de fiets te komen als je in de buurt woont.
0: Oh, op de fiets komen, ja.
1: Meer informatie is te vinden op www.bollestreekinbedrijf.nl.
0: Maar als je nou echt helemaal in stijl wil komen, dan kom je gewoon op je paard of zo, toch?
1: Ja, dat vind ik ook. Maar heb je van die palen om de horses...
0: Ja, inderdaad. Je moet zo'n dwarsbalk moet je dan je paard al vastmaken. Inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Dus hebben we nog 1 minuut, hè? Heb je nog één keer echt een kleintje?
1: Nou, even een hele snelle. Dit is een bunkerbezoek van de Atlantic Wall Museum Noordwijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is een bijzonder museum en die is ingericht voor de vuurleidingbunker uit de Tweede Wereldoorlog. Ik ga gelijk maar even zeggen wanneer het is.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel heel laat. Het is van september tot en met december. Die gaan we nog een keer herhalen.
0: September pas?
1: Ja, dat is van de eerste en derde zondag. Nee, we gaan deze bewaren.
0: Net als die biermarkt. Die pas
1: sorry, mensen.
0: Die biermarkt in Sassenheim is pas op 30... Nee, maar dat is 30 augustus. Nog een hele maand wachten.
1: Ja, maar dat moet je wel op voorbereiden.
0: Daar ben ik helemaal verschrompeld, echt waar.
1: Echt waar? Ja, maar je hebt thuis toch ook nog wel een ijskastje gevuld met bier?
0: Nou, weet je wat. Rij je mee naar huis?
1: Graag.
0: Ik ben met de cabrio vandaag. Dus,
1: lekker.
0: Hou je goed vast dan. Mensen, we zijn tot volgende week dan.
1: Doei.
0: Hey, mazzel. Groetjes. Doei. Bye bye. Hou je vast, hè. Hou je vast.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga je naar Bader.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 8 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: An hour dance, trance, and house music. Trance Live.
12: Exciting and entertaining.
13: Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
14: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
13: the party starts here.
15: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.